Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk, oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator, bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op OTO.
9: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang, daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter aan brandbare stof die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank in Los Angeles explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die ook zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie doet nog onderzoek. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op en daardoor is het daar iets minder warm. En dit was het NOS Journaal.
2: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
3: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
4: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
3: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
4: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
3: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
4: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland...

0: laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
4: Meeuwen en voetbal, dat is geen ideale combinatie. Feyenoord-keeper Eddy Treitel die schooit ooit in 1970 een meeuw uit de lucht dood. Nu lees ik dat een meeuw is gaan broeden op de doellijn van VV Haagse Hout op het hoofdveld. Gans de competitie ligt daar stil. Ergens daarboven hoor je een meeuw heel zachtjes schateren.

0: hoor net van de technicus Henry dat Brighton, de voetbalclub, die heeft een meeuw in het logo. Kijk, zo zijn er toch meer verbindingen tussen voetbal en meeuwen. Dit waren overigens geen meeuwen, dit waren Canaries uit de suite voor drie hobo's van God en strijkorkest van Telemann. Met C4O onder leiding van Alfredo Bernardini. Goedemorgen, het is zaterdag, het is 23 mei vandaag, de zaterdag voor Pinksteren. Hoe kunstenaars het mysterie van Pinksteren proberen te doorgronden, daarover schrijft Trouw vandaag. Nog een mysterie, waarom zitten we nog op X? 1 week op dat medium leverde volgens het artikel op de Volkskrant 122 bedreigingen aan politici op. Het bedreigt de democratie, zeggen deskundigen. Een stuk in NRC, aangekondigd op de voorpagina, sluit daar mooi op aan. Want hoe zou je sociale media kunnen vervangen? Alternatief online dus. Straks meer uit de kranten met Jeroen en dan met name de magazines. Henry doet de techniek, ik zei het al. Wat ben je al leuke dingen tegengekomen, Jeroen?
1: Ja, ik vind het wel leuk. D66 had het als verkiezingsonderwerp van meer nieuwe stedenbouw in Nederland. Ja, tien zelfs, geloof ik. Ja. Ja. En AD is daar eens een keertje op ingestapt. En die hebben gezegd, die zijn ook gaan tekenen, letterlijk. IJstad Centrum, zie je op de voorpagina van het magazine van AD. Dat zou dan een stad moeten zijn die in het Markermeer gebouwd wordt. Een gigantisch grote nieuwe stad met wolkenkrabbers en weet ik veel. En ze zijn ook met allerlei deskundigen gaan praten. Is dit, spreekt het tot de verbeelding? Is het reëel of niet?
0: Ja, maar dat is maar eentje. Dan moet je nog 9.
1: Ja, precies. Maar goed, maar deze okay. Die is dan uitgewerkt.
0: Hij is dat.
1: Ja.
0: Klinkt niet als een eitje. Goed, dat horen we straks. Karel dan straks met de soundtrack van het weekend. En natuurlijk ook iets leuks om mee te beginnen. Of iets aardigs, iets nieuws. Of...
2: Ja, een opmerkelijke stap van Elim Chan. De dirigenten die lang voor de Antwerp Symphony Orchestra heeft gestaan. Die maakt een grote stap. Die gaat overseas. Die wordt de chef van San Francisco. En dat is wel echt... dat is echt geweldig.
0: Zo gerenommeerd orkest.
2: Zo is het. Dat is een van de top 5 van Amerika. Zij is 39. En het leuke vinden we altijd wel. Dat soort kleine... Zij woont in Amsterdam. Met haar Nederlandse man.
0: Dus het is ook een beetje van ons.
2: Een beetje van ons. Dus veel succes daar in San Francisco. Ja, Elim Chan.
0: Gaat ze nu verhuizen dan? Of?
2: Nee, ze blijft toch lekker in Amsterdam.
0: Ja, gewoon in de gracht.
2: Zo. Waarschijnlijk, ik weet niet. Het zal niet een onaardig optrekje zijn.
0: En we gaan er nu...
2: We gaan hier horen, hier dan nog in het wat bescheidener Antwerpen.
0: Ja, fijn. Fijn dat je er bent. Welkom bij de ochtend.

Een deeltje uit de suite voor orkest nummer 2 van Romeo en Julia van Prokofjev was dat, door de Antwerp Symphony onder leiding van Elim Chan, binnenkort dus ook in San Francisco te bewonderen. En een beetje van ons, een beetje uit Amsterdam. Vandaag krijgt Barbara Streisand een ere. Hoe heet het ook hier? Gouden Palm in Cannes. Ze is er niet bij, want ze heeft iets met haar knie, geloof ik. Dat hoorde ik gisteren in het oog. Zij nam ooit het werkje op wat getiteld is. Dan moet ik even de goede pagina erbij halen. Jawel, Once Upon a Summertime. Veel door anderen ook gezongen. Astrud Gilberto, Oscar Peterson heeft het gespeeld. Chet Baker ook. Het origineel is van Michel Legrand en heet in het Frans La Valse des Lilas.

0: La Valse de Lila van Michel Legrand was dat. Alison Balsam op de trompet bij de Guy Barker Orchestra. La, la, la, la, la, la.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, Rob die schrijft net in de NPO Luister-app. Goedemorgen Hans, het is vandaag luilak, een oude traditie. Je kent het vast. Ja, verdraaid, dat is waar ook. Wie was het? Ik was even vergeten dat vandaag was. Karel, ben jij bekend met het fenomeen?
2: Nou, ik weet dat het bestaat, maar ik heb het nooit gedaan. Ik heb het eigenlijk ook nog nooit ervaren.
0: Nee.
2: Dat er bij ons in de straat werd getrommeld. En,
0: ja, oké. Nou, vroeger bij mij thuis in Noord-Holland was dat wel...
2: Dat is lang geleden, Hans.
0: Hey, nou. Ja, dat is,
2: ja,
0: is
2: leuk. Luilak.
0: Maar dat gaan we niet doen, hè?
2: Nee. Het is het Pinksterweekend.
0: Wel goed idee, Rob. Wel leuk om even aan te denken aan luilak. Ja, Pinkster. Ja, ga door.
2: Pinksterweekend. Zondag, morgen. Pinkster, maandag, tweede Pinksterdag. Wat is dat ook weer? Na hemelvaart krijgt, dus dan stijgt Jezus op. En bij Pinksteren daalt de geest neder.
0: Right.
2: Straks in Musica Religiosa ongetwijfeld veel meer daarover.
0: Aha.
2: Maar je kan het ook wat breder zien. De geest krijgen. Het gaat ook over inspiratie. Over dat je dan geïnspireerd bent, de geest krijgt. Dus de vraag is eigenlijk, welke muziek mogen we voor jou dragen? Draaien. Wat ga je dit weekend doen? Waar krijg jij de geest voor? Misschien pak je die ene klus aan, schilderen. Of ga je, het is hartstikke lekker weer, ga je lekker hardlopen? Ga je een flink stuk fietsen, douwtrappen?
0: Ja. Nee, douwtrappen is weer een andere dag. Hè?
2: Oh ja, nou ja, goed.
0: Maar dat geeft niet.
2: Lekker vroeg uit de veren.
0: Lekker luilakken. Ja,
2: ja, met welke muziek kunnen we jou dan verblijden?
0: Ja, dus bij welke muziek krijg jij de geest? En dan mag dat van alles zijn. Dat mag je zelf invullen. Dat mag je ook vooral laten weten via de NPO Luister-app. Ik vind hem fijn.
2: Nou, we gaan het bijvoorbeeld met dit heerlijke, opgewekte stuk muziek van Leonardo Leo. Presto con Spirito.
0: Spirito, si.

Het ensemble Puccinella en Ophélie Gaillard op de cello met een stukje uit een concert voor cello en strijkorkest van Leonardo Leo, Con Spirito. En dat is de gedachte, hè? Beetje met welke muziek komt de geest over je? Welke muziek heb je nodig om geïnspireerd te raken, om iets te gaan doen, iets te ondernemen? Laat maar horen via de NPO Luisterapp. Ik denk bijvoorbeeld, stel je bent in je tuin bezig, of je wilt misschien je tuin een beetje wieden en zo, en dingetjes doen daar. Struiken vastbinden, snoeien, enfin, van alles. Dan heb je misschien iets aan dit deeltje uit Op een overwoekerd pad van Leos Janacek. Een weggewaaid blad. Lekker harken.

0: Ja hoor, ik kan me heel goed voorstellen dat als je aan het harken bent in de tuin of je wilt het en je zit naar buiten te kijken en denkt van zal ik niet, je zet deze muziek op, dan komt het vanzelf. Een weggewaaid blad uit op een overwoekerd pad, het eerste boek van Leos Janáček. Je hoorde Andras Schief op de piano. Ja, welke muziek laat bij jou de geest neerdalen? Dat inspireert jou tot het doen van alles. Het kan echt van alles zijn. Ik kan ook hardlopen. Ik moest denken aan The Short Ride in the Fast Machine van John Adams, maar er staat een soort ban op. Ja, die mag niet gedraaid worden.
1: Die vraag jij elke week, dus die kunnen we niet te vaak doen.
0: Nee, ik begrijp het, ja.
1: Gerard heeft een hele mooie. Uiteraard kunnen we altijd rekenen op Gerard. Ja. Asturias van Albenis, die doen we zo meteen na het nieuws.
0: Ja, maar zullen we dan nu wel een stukje van Allegri doen? Want Anneke die heeft die gesuggereerd. Vind je dat een leuk idee?
1: Dat is heel erg mooi. Het is wat aan de lange kant. Lang. Dus ja. We pakken eventjes gewoon dan zo de laatste paar minuten. Ja.
0: Anneke schrijft, waar ik de geest van kreeg en krijg tijdens mijn meditatieavonden is Miserere Mei Deus van Allegri. Wat een hemelse muziek. Inderdaad.

0: Inspirerende muziek voor meditatieve avonden voor Anneke. Ja, dankjewel. Mooie suggestie. Het Miserere Mei Deus van Allegri door de Thales Scholars hier gezongen. Het is 8:01. Straks meer suggesties van jullie kant. Eerst nu het nieuws van onze kant. Net als eerder deze week heeft Stadskanaal afgelopen nacht een opvang geopend voor asielzoekers. Stadskanaal schiet daarmee de buren in Ter Apel te hulp. Het aanmeldcentrum daar zat gisteravond opnieuw overvol en zo'n 80 mensen stonden buiten te wachten. Stadskanaal heeft wel laten weten dat het de laatste nacht is dat de opvang is geopend. De Amerikaanse regering bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, meldt CBS News. Gisteren werd nog gezegd dat er een conceptvoorstel voor vrede klaar lag. Maar CBS zegt dat de aanvallen snel kunnen beginnen. President Trump liet gisteravond weten dat hij niet naar de bruiloft van zijn zoon gaat uit landsbelang. In Colombia is een Nederlander opgepakt die wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De man zou verantwoordelijk zijn geweest voor het opzetten van meerdere drugstransporten, zo melden Colombiaanse autoriteiten. Omdat hij ook in Nederland gezocht wordt, wordt hij waarschijnlijk snel uitgeleverd. Nederlanders willen een hardere aanpak van zwerfafval. Het gaat vooral om rotzooi die naast containers wordt gestort, hondenpoep en rondzwervende blikjes en flesjes. Volgens een peiling van het AD vindt een meerderheid van de Nederlanders dat er hogere boetes moeten komen voor mensen die die troep veroorzaken. Ook moeten er taakstraffen komen waarbij mensen troep moeten opruimen. Dan nog het weer. Het is zonnig en warm met een temperatuur die kan oplopen tot 30 graden. Aan de kust minder warm door wind van zee.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Sommige bijdragen zijn geen bijdragen, of juist wel weer, want Maya schrijft: goedemorgen heren, ik krijg op zaterdag altijd geweldige energie van alle leuke input in dit programma en kijk altijd uit naar de gitaarmuziek van Gerard. Dus geen bijdrage, maar dank. Ja, jij bedankt. En Gerard ook bedankt, want dit was zijn suggestie. Uit de suite Española van Isaac Albéniz hoorde je Asturias, gespeeld in dit geval door John Williams. Nou, jullie hebben echt de geest te pakken, want er komen heel veel bijdragen binnen. Dank daarvoor. Deze is wel leuk. Ja, laten we deze doen. Ik was laatst een klusje aan het doen, waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had. Dus ook al eindeloos wat uitgesteld. Koptelefoon op, radio aan. Kwam daar Take the A-Train van Duke Ellington voorbij. Was het zo klaar? Heel goed, Sascha.

0: Heerlijk. Dankjewel Sascha voor deze Take the A-Train van de Duke Ellington en zijn eigen orkest. Nu is het 7:43. Tijd voor de kranten. Jeroen Last de Magazines maakt u nu volgende overzicht.
1: Ja, de winkels hangen natuurlijk alweer vol met oranje paraphernalia. Het WK voetbal komt eraan. Maar het is meer omstreden dan ooit. Want het wordt voor het grootste deel in de Verenigde Staten gespeeld. Het land van president Trump. Kun je dan wel met goed fatsoen kijken en genieten? Ja, zegt de bekende journalist Simon Cooper in NRC. In een verdeelde wereld brengt het WK juist mensen samen.
0: Natuurlijk, Trump en Infantino van de Wereldvoetbalbond, dat zijn slechte mensen, vindt Cooper. Maar een WK is fantastisch. Hier in Nederland worden zelfs geïsoleerde mensen verwelkomd in het nationale gesprek, als het over voetbal gaat. Sommige landen, zoals België of Irak, ervaren zelfs alleen tijdens voetbaltoernooien sociale cohesie. En dat geluk is wereldwijd. Ook in de VS, een land dat groter is dan Trump. Het toernooi geeft straks een maand lang een glimp van een beter Amerika en een beter wereld, zegt Cooper.
1: Waarom veranderen nette mensen in de auto vaak in verkeershufters? Onder de kop het beest in de bestuurder zoekt de Telegraaf samen met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen naar een verklaring. Nou, zegt hij, het zit hem vooral in de vermeende anonimiteit. Door de stalen cocon om ons heen en de snelheid waarmee we rijden, wanen we ons incognito, weet de psycholoog.
0: Compensatie speelt ook mee. Stel dat je teleurgesteld bent in je baas of je hebt net ruzie gehad met je partner, dan kun je dat afreageren in je bolide. Even die andere snijden of je middelvinger opsteken als compensatie voor datgene wat je elders in het leven tekortkomt, aldus Tertolen. Hij benadrukt dat het allemaal verklaringen zijn voor individueel gedrag, terwijl autorijden juist bij uitstek een teamsport is. Oh, omdat we elke dag weer met miljoenen tegelijk onderweg zijn.
1: Het was maar een ideetje van D66. 10 steden bijbouwen om woningnood op te lossen.
0: Dat kan wel.
1: Ja, maar AD neemt het serieus en heeft letterlijk een stad getekend die op een nieuw eiland in het Markermeer komt te liggen. Aan de overkant doemt de skyline van Amsterdam op. Daarachter dommelt Almere. En voor ons verrijzen dan de contouren van een compleet nieuwe stad, IJstad.
0: Oh, IJstad met een lange ei. Ik had het gehad met een korte ei. Enfin, een leuke droom, zo'n nieuwe stad op een nieuw eiland. Maar laten we eerst maar eens 35.000 woningen in Almere bijbouwen, reageert Rijksbouwmeester Veenstra. Hij vindt sowieso dat we bij bestaande steden moeten bouwen. Zelfs het Rotterdamse bedrijf Van Oort is niet enthousiast. Van Oort legde het wereldberoemde Palmeiland bij Dubai aan, maar vreest dat IJstad vooral een eindeloos traject wordt met kort ei. Van bouwvergunningen, omgevingsvergunningen en inspraakprocedures tijdrovend, maar vooral ook heel kostbaar.
1: Ja, en dan Onno Havermans. Hij twijfelt nog hoe hij actie gaat voeren. Maar dat de net gepensioneerde natuurverslaggever van Trouw iets gaat doen, dat staat vast. Althans, dat schrijft hij. Keurig heeft hij zijn hele journalistieke loopbaan over de natuur, over water en pesticiden geschreven. Zelden liet hij zich meeslepen door de onderwerpen waarover hij schreef. Maar nu hij zijn laatste werkdag heeft gehad, wordt hij rebels.
0: Over pesticiden bijvoorbeeld, dat gif nodig is om gezond voedsel te kweken, gaat er bij mij niet zomaar in, schrijft hij in Tijdgeest van Trouw. En de industrie, verkeer en houtkachels vervuilen de lucht. Bedrijvenloze afvalstoffen in het water. PFAS en microplastics zitten overal, ook in ons lichaam. Tijd voor actie, vindt Havermans, al weet hij nog niet of hij de moed heeft om op een snelweg te gaan zitten of in bomen te klimmen die dreigen te worden gekapt. Ik ben benieuwd in welke manier hij dan wel actie gaat voeren. Wordt vervolgd. Tot zover de magazines.

Giulio Calvetti was de solist bij I Barocchisti, onder leiding van Diego Fasolis, met een deeltje uit de vierjaargetijden van Vivaldi. Dat was niet voor niks hoor. Dat is inspirerende muziek voor Ernest, die schrijft: goedemorgen. Voor een energieke schildersessie is de lente uit de vierjaargetijden van Vivaldi de ultieme klassieke match, omdat die frisse en opzwepende violen direct een gevoel van een nieuw, helder, wit begin oproepen. Dus ga ik deze week mijn carport wit schilderen. Kijk, dat is mooi. Fijn dat het inspireert. Dat was Ernest. Ernst, die had ons ook een mailtje gestuurd of een berichtje gestuurd in de NPO Luisterapp. Die zegt: wat dachten jullie van Damunt de Tu Nomes des Flors van Monpo, gespeeld door Volodos? Dan wordt de geest mooi uitgestort.

Het Combat del Somni, liederen voor zangstem en piano van Monpaux. Gearrangeerd door Arkady Volodos zelf. Hij speelde het ook, inspirerende muziek voor Ernst. Dank voor deze suggestie. Er komen nog steeds suggesties binnen, maar we zijn een beetje aan het einde van dit uur. Dus we tillen ze over het nieuws heen. Harmke die zegt, opera, daar krijg ik echt de geest van. Ga ik als een wervelwind door het huis. Nou, misschien hebben we straks daar tijd voor. Wat we ook gaan doen, we gaan het hebben over het boek De Tijdreiziger. Het boek van de week, een wereldreis naar de verhalen van onze tijd. En ik praat straks met Jezus, jawel. Althans, de man die dit jaar Jezus speelt bij de Passiespelen in Tegelen. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée. En luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente
5: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Hey. Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat op de bodem ligt. Ook hadden de vermiste duikers, volgens een van de leden van het reddingsteam, waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onder watergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben al zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
5: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme.

0: te zien in Singer-Laren.
1: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
3: Ja, ik was het totaal vergeten, maar het is dat een luisteraar me erop wees. Maar deze zaterdag voor Pinksteren, vroeg opstaan, blikjes achter je fiets, of nog vernuftiger, een blikje met touw en spijker. En dan dat huilende geluid. Gaat er een belletje rinkelen?
4: De zaterdag voor Pinksteren. Tijd 17:30. Plaats Jordaan, Amsterdam. Bijzondere omstandigheden. Luilak.

0: Lekker. Compartimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend met Ballo detto il Policio van Tarquinio Merula. Of Merula. Goedemorgen, het is zaterdag. Het is luidelijk zaterdag. Het is 23 mei, het is de dag voor Pinksteren. En onze oproep in de soundtrack van het weekend ging erover van ja, welke muziek, bij welke muziek krijg jij de geest om iets te doen? Nou, veel suggesties al gedraaid vorige uur van alles. Monpo, Duke Ellington. Marion die schrijft, goedemorgen, misschien kunnen we de geest gunstig stemmen met een cantate van Bach. Want we willen graag dat onze halve marathon in Maastricht morgen doorgaat. Ja, ik zag dat de hele is afgelast vanwege de verwachte warmte. En dat de halve nu start om vroeg in de ochtend al, als het nog niet zo heel erg warm is. Mocht die nou niet doorgaan, dan kun je, als je toch in Limburg bent, misschien naar Tegelen. De passiespelen daar, die vinden daar plaats. Bij deze passiespelen, lees ik in NRC, rijdt Jezus binnen op een busje. En is Judas een vrouw? Ja, spelen die worden daar al heel lang gedaan. Hè? Vanaf 1931 koos, zo lees ik in de NRC, koos Tegelen definitief voor het lijdensverhaal van Jezus Christus met opvoeringen met tussenpozen van doorgaans 5 jaar in het speciaal gebouwde openluchttheater De Doolhof met 1300 zitplaatsen. Allemachtig. Het regionaal amateurspektakel verwierf door de decennia heen nationale faam. 40.000 toeschouwers of meer in een jaar is heel gewoon. Ik praat straks met Jezus. Jawel, de Jezus die de man die Jezus dit jaar speelt bij de Passiespelen in Tegelen. 7:45. Verder bij een boek van de week, De Tijdreiziger. Een wereldreis naar de verhalen van onze tijd van Philip Dreugen. Daarover meer om 8:50. Hebben wij nu een leuke suggestie, Karel?
1: Nee, wel leuke muziek, maar die suggesties die pakken we straks weer even op.
0: Oké, doen we. Welkom terug bij de ochtend.

Rondo. Het derde pianotrio van Johan Nepomuk Hummel was dat door het Bozar trio. Nog even terug naar de luilak waar ik de tweede uur mee begon. Arina die schrijft, ja, die luilak, die viering tussen aanhalingstekens, die begon bij ons in het dorp al om even over 3 vannacht. Allemachtig. En Maya schrijft nog even over luilak. Wij deden knijpers met kartonnetjes tussen de spaken. Oh ja. Dat gaf een mooi klepperend geluid. Kom daar nu nog maar eens om, of om zoiets simpels. Nu zou het vast oranje plastic zijn. En Neil die schrijft, je kunt de blikjes die je op staat hebt gevonden gebruiken voor luilak. En daarna naar de recycling brengen. En druk vervolgens op de doneerknop. Dat is nog beter. Dan gaat de opbrengst naar de voedselbank. Nou, goede suggestie. Terug naar jullie suggesties voor muziek waardoor de geest als het ware op je neerdaalt. In het kader van de soundtrack van het weekend. Joris die schreef eerder vanochtend waarom niet La Colomba van Respighi. De duif is immers het beeld van de Heilige Geest. Is een mooie.

0: concert ook Kopenhagen onder leiding van Magnus Frieklund met La Colomba, de duif uit Liucelli van Respighi. Dank Joris voor deze suggestie. Het is 17 over 8. We blijven bij de Heilige Geest. Nou, eigenlijk niet. We gaan naar Jezus. Want weer of geen weer, de komende maanden zijn elke zondag in Tegelen de Passiespelen. Zo'n 200 vrijwilligers uit Tegelen en omgeving voeren om de 5 jaar dat stuk op. En een van die vrijwilligers is de 27-jarige onderwijsassistent Max Peuter, die 5 jaar geleden Judas speelde. Dit jaar kruipt hij in de huid van Jezus. Max, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is even iets anders na vijf jaar. Een totaal andere rol.
1: Dat is een hele andere invulling, klopt. Net zo interessant.
0: Ja, ongetwijfeld. Was er veel concurrentie voor de rol van Jezus?
1: Voor mijn gevoel wel. Er waren gewoon open audities. Dus we deden niet per se auditie voor een specifieke rol. Ja. Maar tijdens de auditierondes had ik wel het gevoel dat er concurrentie was. Zeker.
0: Ja. Ja. Ik las vanochtend in de NRC een mooi stuk. Bij deze passiespelen rijdt Jezus binnen op een busje en is Judas een vrouw. Ja. Dat is een mooie kop. Nou bestaan die passiespelen al heel lang, al 100 jaar. Het gaat natuurlijk over de lijdensweg van Jezus. Maar ook aangepast aan hedendaagse omstandigheden. Nou, dat blijkt wel uit zo'n busje waar je mee binnenrijdt. Maar hoe merk je dat nog meer, dat het is aangepast?
1: Iedereen is in het zwart gekleed. Dus de oude gewaden die we vroeger aan hadden, die zijn helemaal weg. Iedereen is gewoon in moderne kleren in het zwart. Uh-huh. En ik denk dat de grootste verandering wel is dat de tekst veel hedendaagser is. Er zitten wel nog Bijbelse teksten in, maar die zijn begrijpelijker gemaakt, toegankelijker eigenlijk voor iedereen.
0: Ja, ja.
1: Waardoor het een voorstelling van nu is geworden.
0: Ja, Frans Pollux heeft een nieuwe tekst gemaakt, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Liedjeschrijver, podcastmaker. Ja.
0: Ja, en je hebt een kei van een regisseur. Michel Sluismans van de toneelgroep Maastricht. Ja. Dus dat is allemaal heel mooi. En ik las dus dat voor het eerst dus ook vrouwen in de rol van een aantal apostelen kruipen. Ook Judas is dit jaar een vrouw. Hoe werd daarop gereageerd?
1: Aanvankelijk in het begin binnen de passiespelen zelf redelijk positief. Mensen zagen wel in dat het de boodschap misschien wel sterker zou maken. Mm-hmm. Toen het naar buiten kwam, was er wel veel kritiek. Ik weet nog dat toen op de Facebook bij L1 waren 600 reacties, waarvan twee positief en de rest negatief. Mensen vonden het toch lastig dat er aan een oud Bijbels verhaal werd gesleuteld met een verandering van man naar vrouw. Maar na afgelopen zondag, na de première, heb ik daar eigenlijk niemand negatief over gehoord. Het is hartstikke positief ontvangen. En dat komt denk ik ook omdat de vrouwen die de mannenrollen spelen het gewoon heel goed neerzetten en precies weten wat ze aan het doen zijn.
0: Ja.
1: En dat versterkt het verhaal alleen maar, denk ik.
0: Ja, komt natuurlijk ook bij dat jij die Judas heel erg leuk vindt, hè? Want het is je vriendin, toch?
1: Ja, in het echte leven is het mijn vriendin. Ja, het is een leuke bijkomstigheid. Ja. Nee, ja, wij wonen samen. We hebben een dochtertje en wij zijn het avontuur samen aan mogen gaan.
0: Ja.
1: En ik denk dat de liefde tussen Judas en Jezus in dit script sowieso al naar voren kwam. Maar het maakt het nog makkelijker om te spelen als je het met je eigen vrouw doet. Ja,
0: ja. Je hebt Nicky leren kennen bij de passiespelen 5 jaar geleden, toch?
1: Ja, tijdens de repetitieperiode zagen we elkaar iedere week en we werden iedere week een beetje meer verliefd. En een paar maanden voor de première van toen besloten om als stel door het leven te gaan.
0: Wow, ja, mooi zeg. Ja. Wat maakt die passiespelen nou belangrijk voor de gemeenschap in Tegelen? Ja, kijk, voor jullie kan ik het me voorstellen, maar verder, hoe leeft dat?
1: Ik denk dat wij hier in Limburg, in Noord-Limburg, sowieso heel erg het verenigingsleven zijn gewend. Ah. Dat we zijn gewend, het zit in ons DNA dat we vrijwilliger zijn, dat je ergens aan verbindt. En dat het publiek dat ook begrijpt. Dus mensen zien dat er zoveel vrijwilligers staan, mensen zien dat er zoveel mensen aan één product willen werken. En dat harde werk zich dan uit in een voorstelling. Mm-hmm. En ik denk dat de materie van de passiespelen, de boodschap die erachter zit, ook wel hier in het DNA van de Limburger is gekropen. En dat het ook iets is wat erbij is gaan horen in onze maatschappij.
0: Ja.
1: Dus dat het ook iets is waar je iedere 5 jaar naartoe wilt om het te kunnen zien.
0: Ja, en de rest van de tijd, gaan die voorbereidingen van de passiespelen dan al lang van tevoren? Of is dat een kwestie van een paar maanden voordat jullie gaan spelen?
1: Nee, we zijn 2 jaar geleden, toen werd het script bekendgemaakt. Ja, zo lang. Toen werd de regisseur bekendgemaakt, toen waren de audities. En echt van begin tot einde van de repetitie zijn we 1,5 jaar bezig geweest met repeteren. Mm-hmm. En dan 1 avond in de week. En nu de laatste paar maanden natuurlijk wel op een hoger volume. Maar toch, ja, ik denk dat de voorbereidingen zeker 3 jaar van tevoren al beginnen. Ja,
0: ja, ja. Nou is het eerder in de geschiedenis van de Passiespelen gebeurd dat de Judas 5 jaar later de Jezusrol kreeg. Dus je zou het kunnen dat Nicky over 5 jaar Jezus is?
1: Ik denk dat het zou kunnen dat er een vrouw Jezus zou spelen als je die traditie voorzet. Ik weet niet of Nicky dat ambieert. Ja. Het was een hele opgave voor haar om als eerste vrouw Judas te spelen, wat ze fantastisch doet. Maar of er een volgende regisseur het aandurft om Jezus door een vrouw te laten spelen, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja. Ik wens je heel veel plezier. De première is al geweest, hè, maar het gaat nog door tot eind augustus. Is dat elk weekend dan ben je de sigaar? Of ben je de Jezus eigenlijk?
1: Ja, niet te sigaar gelukkig. Nee. Iedere zondag spelen we 2 keer.
0: Ja. Ah, ja, ja. Heel veel plezier, Max. En dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, super. Ja, ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Max Peuter was dat. Dus te zien als Jezus in de Passiespelen in Tegelen. En die zijn elke zondag 2 keer in Tegelen te zien tot eind augustus.

muziek waar je de geest van krijgt. Nora schreef, wat ik altijd inspirerend vind, is Romanze uit Novecento. Daar zit een mooie omslag in naar actie. Ja, heerlijk. Goed idee ook om die film weer eens te zien met Gérard Depardieu en Robert De Niro van Bertolucci. Heerlijke film. Lang, dat wel. Lange film. Nog een suggestie van muziek waar je de geest van krijgt. Harmke die schreef, ik heb hem over voorgelezen, ook opera. Daar krijg ik echt de geest van. Ik ga als een wervelwind door het huis. Bijvoorbeeld de openingakte van de Carmen, L'amour est un oiseau rebelle. Inclusief veel theatrale bewegingen. Lekker in de rol kruipen. Ik zou zeggen, ga lekker staan en kruip in de rol van...

0: Ja, Armke, je kunt weer gaan zitten. Prachtig was dit. L'amour est un oiseau rebelle uit Carmen van Bizet met de geweldige stem van Maria Callas. Orchestre National de la Radiodiffusion Française onder leiding van Georges Prêtre. 8:58. Het nieuwsoverzicht. Een Pakistaanse onderhandelaar heeft tot diep in de nacht gesprekken gevoerd met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, zo meldt Iran. Gespreksonderwerp was een vredesvoorstel voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Intussen melden Amerikaanse media dat president Trump nieuwe aanvallen zou voorbereiden op Iran. Trump heeft de bruiloft van zijn zoon afgezegd. Bij een explosie in een kolenmijn in China zijn tenminste 80 doden gevallen. Er wordt nog een aantal mensen vermist, melden Chinese media. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is in de mijn. Er zijn berichten dat het dodelijk gas koolmonoxide is vrijgekomen vlak voor de ontploffing. Hoewel veel werk wordt gemaakt van duurzame energie, is China nog steeds voor meer dan de helft van zijn energievoorziening afhankelijk van kolen. Bij een woningbrand in Amsterdam vanochtend vroeg, in de Amsterdamse Tsaar-Peterbuurt, is een dode gevallen. De brand ontstond rond 5:00 vanochtend in de woning aan de Blankenstraat. De politie ontruimde snel een aantal omliggende woningen in hetzelfde blok. Even later vond de brand weer in de woning de overleden bewoner. De oorzaak van de brand in Amsterdam is onbekend. Tijdens de Formule 1 races dit weekend in Montreal voerden strippers actie. De sekswerkers in de Canadese stad klagen over de slechte werkomstandigheden en misbruik binnen de sector. Ze pleiten voor legalisering van sekswerk dat nu nog grotendeels illegaal is in Canada. De strippers in Montreal gaan vanaf vanmiddag staken en zullen ook pamfletten uitdelen aan bezoekers van de Formule 1. Dan nog het weer. Zonnig en warm met een temperatuur die kan oplopen tot 30 graden. In het noorden wat stapelwolken. Morgen is het opnieuw zonnig, maar vooral in het noorden en aan de kust is het minder warm, omdat de wind uit noordelijke richting waait.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan met het eerste deel uit de overbekende eerste, de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev. Ik ga je een stukje voorlezen uit het boek van de week. Vanaf het vroegste begin van de mensheid keken we omhoog en zagen we regelmaat. De maan volgt punctueel een dienstregeling. De sterren beschrijven altijd een halve cirkel langs de hemel, alsof daarboven ergens een onzichtbaar draaipunt is. Nooit sneller, nooit langzamer. De regelmaat impliceert perfectie, constateerde de Griekse wijsgeer Plato. Hij beredeneerde dat daarboven een schepper moest wonen die orde aanbracht in chaos. De imperfecte wereld waarin wij wonen was volgens hem slechts een slap aftreksel daarvan. Citaat uit De Tijdreiziger, een wereldreis naar de verhalen van onze tijd van Philip Dreugen, waarover straks meer met Ad Quist. Eerst nog eventjes een suggestie van jullie in het kader van de soundtrack van het weekend. Dat was de suggestie die Marguerite deed. Die zegt, ik zag de film Los Domingos. Een meisje dat de geest krijgt om non te worden. Bij haar inauguratie wordt gezongen Into My Arms van Nick Cave. Ik kreeg de geest, maar niet om in te treden. Mooie.

0: Wat fijn om een aanleiding te hebben om dit weer te draaien. Los Domingos, uit die film komt deze versie van Into My Arms van Nick Cave. Dank Marguerite voor de suggestie. Ja, dan gaan we naar het boek van de week. Dat is het boek over tijd, de tijdreiziger van Philip Dreugen. Ik ga erover praten met Ad Quist van de boekhandel Quist in Berg op Zoom. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ja, ik was begonnen gisteren in het boek. Het greep me, want het heeft... Hij gaat heel mooi met het fenomeen tijd om. Ja. Hoe pakt hij de tijd bij de klanten?
1: Hoe, dat weet ik niet, want dat blijft natuurlijk toch een beetje raadselachtig, die tijd.
0: Ja.
1: Ik denk dat het gaat in dit boek natuurlijk toch... Wat doet tijd met ons? Hè? We denken allemaal na over tijd. Tijd in zin van dat we ouder worden, dingen gaan voorbij. Alles draait om tijd. Treinen rijden op tijd, handel drijft op tijd. Alles is tijd. Tijd vliegt. En het boek vindt zijn oorsprong in zijn jeugd bij Jules Verne.
0: Ja.
1: En hij was als kind was hij onder de indruk van Jules Verne van het boek Reis om de wereld in 80 dagen. En dat is een hartstikke spannend boek. En dat gaat om een weddenschap van... Kun je de wereld rond binnen 80 dagen?
0: Aha.
1: Dat lukt dus niet. Hij komt één dag tekort. Maar dan blijkt dus dat hij een dag voorloopt. Oftewel, zijn kalender klopt niet.
0: Ja.
1: En hij heeft een dag ingehaald met zijn reis. En zonder zich daar zelf bewust van te zijn. En dat is natuurlijk heel erg leuk. En hij reist, Dreugen. Wel niet in de geest van Verne natuurlijk. Maar hij gaat oostwaarts van Haren naar Ven, naar Zweden. India, Australië, Amerika. Hij bezoekt 20 plaatsen in de wereld. En ja, heel erg mooi.
0: Ja, is er één plek die wat jou betreft heel erg opvalt op die lijst?
1: Nou, het zijn er dus 20. En ik vind ze allemaal heel erg leuk. Want hij heeft geweldige ontmoetingen met mensen.
0: Eentje
1: weet ik, 20, dat zou even duren. Maar eentje, die vond ik wel heel erg leuk. Dat hij in Praag staat, waar ze dus die klok gebouwd hebben in 1410... En daar legt hij uit dan dat we dus de tijd in Europa gestandardiseerd hebben. Dat 12 uur was 12 uur. Maar als het 12 uur in Praag is, is het in Spanje geen 12 uur. En dan loop je bijvoorbeeld met een plaats als Vigo. Duurt het nog anderhalf uur voordat het daar 12 uur is. Maar we hebben die tijd toen wel ingevoerd.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar ook dat die Spanjaarden natuurlijk 's avonds zo laat eten en wat later naar bed gaan dan dat wij doen. En het is ongelooflijk interessant. En ik vind het, hij schrijft zo meeslepend en goed, heeft leuke ontmoetingen met mensen. Dus ja, echt een topper.
0: Ja, prachtig, die klok in Praag op het Grote Plein. Fantastisch. Is het een wetenschappelijk boek of is het meer heeft het ook iets van een roman?
1: Nou, geen roman, maar ook niet wetenschappelijk, hoor. Laten we het dan populair wetenschappelijk noemen. Het is een meeslepend boek en met leuke, goede verhalen. En het klopt allemaal, want hij geeft achterin ook een gewoon keurig netjes zijn literatuurlijst. En dus het is allemaal nog verder na en terug te lezen.
0: Ja,
1: niet wetenschappelijk, maar wel gewoon een heel goed boek.
0: Ja. Tijd, hij zegt, ik voel de tijd als korrels zand tussen mijn vingers glippen. Dat is een beeld wat iedereen zal herkennen. Mooi, De Tijdreiziger van Philip Dreugen, ons boek van de week. Ik heb één exemplaar dat we weg mogen geven. Stuur een berichtje als je interesse hebt. Dat kan via de gratis NPO Luister app of mail de ochtend. @kro-ncrv.nl. Laat vooral ook weten waarom je het boek wil hebben en hoeveel tijd, Karel, hebben de luisteraars daarvoor.
2: 6 minuten en 53 seconden.

0: Muziek van Frans Schubert, gespeeld door Alfred Brendel. Lang genoeg om jullie te laten reageren op het boek van de week van Philip Dreugen, de tijdreiziger. En we hebben een winnaar uitgekozen. Dat is geworden Janske. Die schrijft, ik zit aan de radio gekluisterd. Hoort het gesprek over de tijdreiziger van Dreugen. Wat een interessant boek. Ook Jules Verne staat bij mij in de boekenkast. En het thema tijd fascineert mij. Ik heb een boekje waar mensen in schrijven. Ik schreef, de tijd vliegt, maar dat klopt niet. De tijd blijft, maar wij zijn het die voorbij gaan. Ah, mooi. Zou graag voor het boek in aanmerking komen. Hartelijke groet, Janske Berghuis. Janske, we zorgen dat het boek van Philip Dreugen, uitgegeven door uitgeverij Spectrum, naar jou wordt opgestuurd. Dank voor alle reacties. Karel, dank je wel voor de mooie muziek.
1: Jij bedankt.
0: En jullie bedankt voor het luisteren en voor de bijdrage in de soundtrack. Jeroen, jij bedankt voor de kranten uiteraard.
2: Alsjeblieft.
0: Ja. Straks Elsbeth Guteke met Musica Religiosa. De ochtend is er morgen weer, dan met Pieter van Nes. En ik had het over Praag. Morgen is mijn gast in Panorama Zondag. Marga van Praag. Mag ik dat bruggetje maken? Ja. Of is dat een beetje raar?
1: Nee, die is heel erg
0: kan wel, hè? Ja. Bekend van Journaal de Jeugdjournaal. Ik wens je een fijn weekend. En mogen de geest die vrede is neerdalen over jou en jouw geliefde.

0: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buiten.
11: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Dat voel je.
2: 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen inmiddels naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voerde Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte van de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken er wat wolken over en koelt het wel weer wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm met 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
5: Wat een vreemde vraag.
4: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
5: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
4: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
5: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
4: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Een mooie etude van Chopin. Ik hou er zo van. Muziek vol inspiratie en hoop. Ideaal voor vanochtend en voor morgen, want dan is het Pinksteren. Dan viert de kerk de uitstorting van de Heilige Geest, zoals Jezus beloofde bij zijn hemelvaart. Geest van bezieling, de geest van troost en de geest van inspiratie. Welkom dus bij een geestrijk uur Musica Religiosa. En bij zoveel geestkracht hoort natuurlijk een lofpsalm. En dit is psalm 104, getoonzet door Cyrillus Kreek. Prijs de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, hoe groot bent u?

Ja, samensteller Frank noemt dit niets aan de hand muziek van Beethoven, maar daarmee niet gezegd dat het niet ook hele knappe muziek is. Hij is afkomstig van de nieuwe cd van het Busch Trio en dat is ook de cd van de week hier bij NPO Klassiek. Naar William Byrd, terug naar Pinksteren. Muziek voor Pinksteren uit de Prospers voor Pentecost. En dit is het Introitus, Spiritus Domini, Geest van God.

Stille Antico met werk van William Byrd, Spiritus Domino, geest van God, voor iedereen die wel iets van de geest van God kan gebruiken.

Een deel uit een kwartet voor fluit, viool en gamba en basso continuo van Georg Philipp Telemann. En in zijn tijd was dat de beroemde set muziek, de Parijse kwartetten, heten ze. En dan gaan we naar Bach, natuurlijk naar Bach. Als het over de geest gaat, dan komt Bach ook voorbij. Dit is het openingskoor voor een cantate van een cantate voor Pinksteren, cantate BWV 68. Also hat Gott die Welt geliebt. En dat is gebaseerd op Johannes 3. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Also hat Gott die Welt geliebt, het openingskoor van kantate BWV 68, het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaaki Suzuki.

dansante muziek van Joseph Haydn, het derde deel uit de symfonie nummer 81, het Kamerorkest van Basel, onder leiding van Giovanni Antonini. We gaan verder met Vivaldi, Antonio Vivaldi, sprankelende lofzang Gloria in Excelsis Deo.

0: opgewekte muziek en ook nog in een behoorlijk tempo gespeeld door Les Arts Florissants onder leiding van Paul Agnew. Muziek van Vivaldi, het Gloria.
1: Musica religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

De wonderschone combinatie van een klarinet, hier bespeeld door Nicolas Baudérou, en die muziek van Mozart die 200 jaar na dato nog steeds een grote hit is en prachtig om naar te luisteren. Dit was het derde deel uit Concert voor Klarinet en Orkest. En het werd verder uitgevoerd door de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. Terug naar Bach, want die schreef natuurlijk mooie muziek voor Pinksteren. Dit is een mooie intieme aria uit de kantate BWV 74 Wer mich liebt. O kom, mijn hart staat open voor u. Ach, laat het uw woning zijn. Ik heb u lief. Ik mag dus wel hopen dat uw woord bij mij binnenkomt. Want wie u zoekt, vreest, liefheeft en eert, wordt door de Vader bemind. Ik twijfel niet. Ik ben verhoord. Ik kan op u vertrouwen.

Kom, kom, mein Herzsche, steht dir offen, kantate BWV 74 van Bach. Jere Soe was de sopraan, Clara Blessing de hobo, samen met Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. We gaan naar werk van Marianne Martinez. Daar heeft u misschien nog niet zo vaak van gehoord, maar de laatste tijd is ze opvallend vaak in de aandacht. In haar tijd, 1744 tot 1812 leefde ze, was ze een uitermate begaafde vrouw die componeerde, musiceerde en vertaalde. Ze kreeg pianoles al heel jong van Joseph Haydn en die woonde in hetzelfde huis als Marianne. Ze werd gehoord en gezien als een van de meest vooraanstaande kunstenaars van haar tijd. En gelukkig worden vrouwelijke componisten als Martinez in deze tijd onder het stof vandaan gehaald.

het eerste deel uit een sonate voor klavercimbal, ingespeeld op de piano van Marianne Martinez, gespeeld door Violetta Kachikian. Terug naar Bach, geest en geestdrift in een enkel muziekwerk, Cum Sancto Spiritu.

Met de Heilige Geest in de glorie van God, de Vader. Amen. De laatste woorden uit het Cum Sanctus Spiritu uit de mis BWV 236 van Bach. Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En dan zijn we bijna gekomen aan het einde van deze geestrijke uitzending van Musica Religiosa, vooruitgrijpend op morgen, Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Ik wens jullie een hele mooie zaterdag en zondag en maandag. En blijf vooral luisteren, want zometeen na 10 is hier te luisteren naar de muziek van Marieke de Bruin in Een Goede Morgen Met. We nemen afscheid met nog een paar minuten werk van Antonin Reitja. Ik wens jullie een mooie dag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée. En luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in het land in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om meer dan 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Het is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu vaker achter een wolfwerend hek. Het weer, het wordt een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen wordt dan opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Marieke de Bruin. Het is niet mijn doel om een gouden plaat te maken. Ik wil vooral mensen raken. Aldus violist en artistiek leider van het Dutch String Collective, Marieke de Bruin. Marieke de Bruin wordt in 1967 geboren en groeit op een boerderij in de buurt van Apeldoorn. Van jongs af aan is ze in de ban van muziek. Op haar zesde zit

Zingt ze in een kerkkoor, danst ze en speelt ze blokfluit. Maar als ze op haar 10e de viool van haar oom bespeelt, is ze meteen betoverd. Een jaar later al speelt ze in het jeugdorkest van Epe en ontdekt ze de kracht van samen muziek maken. De Bruin volgt de vooropleiding aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. Tijdens haar studie worstelt ze met faalangst. Maar een uitwisselingsprogramma in Wisconsin in de Verenigde Staten helpt haar haar zelfvertrouwen terug te vinden. Daar studeert ze cum laude af en ontdekt ze haar liefde voor kamermuziek. Als freelance muzikus speelt ze in toonaangevende orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest, het Schönberg Ensemble en Amsterdam Sinfonietta. Vanaf 2004 kiest ze haar eigen weg. Ze maakt kinder- en muziektheatervoorstellingen, is actief binnen Splendor Amsterdam, artistiek leider van Festival Zandheggen en ze richt het Dutch String Collective op. Daarmee slaat ze de brug tussen de klassieke muziek, het theater en andere muziekstijlen. En wil ze de drempels voor klassieke concerten verlagen. Met dit ensemble is ze ook veel in studio's te vinden, om filmmuziek en nummers van popartiesten als Danny Vera, Ellen Ten Damme en Direct op te nemen. Als organisator van deze vele studiosessies wint ze in 2020 de Humble Hero Award. Vanochtend presenteert ze haar favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Marieke de Bruin.

Dat was de Hongaarse dans nummer 1 van Johannes Brahms, gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Goedemorgen. Wat fijn om hier te zijn. Ik heb mijn cd-kast doorgespit en dat was echt een reis down memory lane. En ik neem u graag mee de komende 2 uur op deze muzikale reis. Ik heb het geluk gehad om na mijn studie op het conservatorium een tijd als remplaçant te werken in dit geweldige concertgebouworkest. Daarna ben ik mijn eigen weg gegaan. Ik heb andere muziekstijlen onderzocht. Ik heb mijn ensemble, het Dutch String Collective, opgericht. Heel veel projecten geïnitieerd. En op die weg ben ik veel mooie muziek tegengekomen, waar ik u vandaag wat van ga laten horen en over zal vertellen. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wenum-Wiesel. Mijn ouders runden het boerenbedrijf met koeien. En mijn moeder zorgde voor een muzikale opvoeding. En als je niet uit een muzikantenfamilie komt, is niks vanzelfsprekend en heb je ook wel een beetje geluk nodig. Je moet je voorstellen, op een plek waar bijna niemand woont, woonde vlak bij ons een blokfluitlerares. En ik kreeg dus, net als heel veel kinderen in de jaren 70, blokfluitles, wat ik heerlijk vond. Ik leerde noten lezen en dat was een openbaring. Het gaf mij toegang tot de wereld van muziek, tot die van componisten. We konden trouwens ook heel erg lachen, wat ook heel belangrijk is. Ze leerden mij barokmuziek kennen. En ik wil graag een stuk laten horen van Henry Purcell, de Engelse componist. De componist van de bitterzoete muziek. Altijd ook iets droevigs. Het is een chaconne voor blokfluit en clavecimbal. En een chaconne is een hele fijne dans in driekwartsmaat met de nadruk op de tweede tel. En er is steeds een herhaling van een paar akkoorden met variaties.

Dat was een chaconne van Henry Purcell, gespeeld door Hester Groenleer, blokfluit, en Matthias Havinga, organist en in dit stuk clavecinist. Na een paar jaar mocht ik overstappen op viool. Ik ken de viool van de LP's die we vroeger thuis hadden, maar ik had er eigenlijk nog nooit een van dichtbij gezien of gehoord. En toen ik er voor het eerst eentje in mijn handen kreeg, was ik betoverd. Zoiets moois had ik nog nooit gezien. En ik kon in een dorp verderop vioolles krijgen, dus ik ging iedere zaterdagochtend met een viool in een rugzakje op de fiets naar vioolles. Ja, en toen werd het moeilijk, want een viool heeft namelijk maar 4 noten. En hoe je de rest van die noten maakt, ja, dat doe je door je vingers op de snaren te zetten. Maar hoe weet je nou waar je die neerzet? Nou, dat doe je door met je oren te controleren of het goed is. En als je dat heel lang oefent, dan raken je vingers en je oren aan elkaar gewend en kun je zuiver spelen. Je moet wel altijd blijven oefenen, helaas, want anders werkt het niet. Ik wil graag hier even een lans breken voor de Nederlandse violistes. Ik weet niet of u zich dat realiseert, maar we zitten hier in Nederland echt op wereldniveau. Janine Jansen, Simone Lamsma, Lisa Versman, Rosanne Philippins, Isabel van Keulen, om er maar eens een paar te noemen. En er komt ook weer een geweldige nieuwe generatie spelers aan. We gaan luisteren naar een stuk geschreven door een ongelooflijk getalenteerde Franse componiste, Lili Boulanger. Zij groeide op in een muzikantenmilieu rond 1900. En ze was een jong talent. Ze speelde orgel, piano, harp, viool, cello. En ze schreef dit stuk toen ze 18 jaar was. En ze is maar 24 jaar geworden. Kun je nagaan wat de wereld had gekregen als ze langer had geleefd.

Dit was Nocturne voor viool en piano van Lili Boulanger, geschreven in 1911 en gespeeld door Janine Jansen, viool, en Itamar Golan, piano. Ik heb een periode lang na het conservatorium heel veel 20e eeuwse muziek gespeeld, moderne muziek. Van Stravinsky tot nieuw geschreven muziek. En zo kwam het dat ik een paar seizoenen lang, iedere zondagochtend, op de televisie in het programma Reiziger met Muziek zat te spelen. Met collega's van onder andere het Schoenberg Ensemble. En ik begon ook met werken in orkesten. Als remplaçant, zoals genoemd, in het Concertgebouworkest, Rotterdam Philharmonisch Residentieorkest. En ik heb 7 jaar in Sinfonietta Amsterdam gespeeld. En ik wil heel graag iets laten horen van Beethoven. Met Sinfonietta hebben we ook Beethoven opgenomen, maar ik weet niet of ik u een plezier doe door de Große Fuge te laten horen. Ik krijg al pijn in mijn arm als ik eraan denk. Maar we hebben een voorstelling gemaakt over het leven van Beethoven en dan vooral over de vrouw die zijn grote liefde was. En alle turbulentie die die relatie in zijn gevoelsleven teweeg brengt, die hoor je terug in zijn muziek. En Beethoven vond ook weerklank van zijn gevoelens in de natuur. En daar heeft hij een hele symfonie over geschreven, de 6e. Die gaat over welk gevoel de natuur je geeft. En ik weet nog van vroeger, van het platteland, en misschien kent u ook wel dit van vakanties in Frankrijk, het helse onweer dat je kunt hebben in de zomer. En Beethoven laat dat horen in dit stuk. Horen en zien vergaat je. Het onweer wordt gespeeld eigenlijk door de celli en bassen. Die krijgen onspeelbare noten. Maar het klinkt echt als de rommel van het onweer. Je hoort de fluitende wind van de piccolo. Pauken natuurlijk. En een dik gordijn van neertrommelende regen door strijkers. Bliksemschichten. En dan de gespannen rust van in het midden van het stuk. Dan zit je in het oog van de storm. Daarna barst het weer los. En aan het eind komt de zon door.

Dat was Gewitter, Sturm, uit de zesde symfonie van Ludwig van Beethoven. Gespeeld door het Bayerische Staatsorkester, onder leiding van Carlos Kleiber. Carlos Kleiber, daar kan je ook een heel verhaal over vertellen. En ja, is misschien wel de beste dirigent ooit. Maar dat is voor een ander moment, denk ik. Het volgende stuk, heel toepasselijk, heet Sovente il Sole. Vertaald betekent dat de zon die schijnt na de storm. En het is geschreven door Antonio Vivaldi. Ik ken natuurlijk Vivaldi uit mijn jeugd. De platen hadden we thuis. Maar toen ik het zelf ging spelen, ontdekte ik pas hoe letterlijk de weergave van de natuur, het weer, de elementen verwerkt zitten in de muziek. En ik vind het altijd heel leuk om dat te laten horen in onze concerten. Dus ik praat er ook de hele tijd bij. Ik vertel wat er in de muziek te horen is en dat laat ik dan even apart horen. En uiteindelijk speel ik natuurlijk wel het hele stuk. Dan praat ik er niet doorheen. In dit stuk, wat ik nu ga laten horen, het is een stuk waar ik erg gek op ben. En hiervan wordt gezegd dat dit de laatste vioolsolo is die Vivaldi zelf gespeeld heeft.

0: Dat was een aria uit Andromeda Liberata, Sovente il Sole van Antonio Vivaldi, gezongen door Filip Jaruzelski met het ensemble Matthäus.
1: Dit is een Goedemorgen met violist Marieke de Bruin.
0: Ik stopte na 10 jaar met orkestwerk. Ik moest prioriteiten stellen. Ik kon niet alles doen. Ik had 3 kleine kinderen. En ik wilde graag eigen projecten ontwikkelen, kamermuziek spelen. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om alle strijkerstukken op te nemen van een Friese componist, Paulus Volkertsma, door het Fries Muziekarchief. En Paulus Volkertsma was een schoolmeester die zijn leven lang componeerde en een enorm oeuvre heeft achtergelaten. We hebben dat opgenomen, strijkkwartetten en een paar stukken voor viool en piano, in een piepklein kerkje in Friesland. En zo nu en dan moesten we even stoppen omdat er een trekker langskwam. Het ensemble waar ik dit mee opgenomen heb heet het Vondelkwartet, maar dat is eigenlijk een voorloper van mijn huidige ensemble, het Dutch String Collective. Vertaalt het Nederlands strijkerscollectief. Ik laat hier een deeltje horen uit een van de strijkkwartetten.

Dat was het scherzo uit strijkkwartet in G van Paulus Volkertsma door het Vondelkwartet. Een van de zijpaden die ik heb genomen was tangomuziek. Ik heb 10 jaar lang een tangokwartet gehad. En tangomuziek is een fascinerende mengeling van stijlen. Die is ontstaan in de sloppen van Buenos Aires. Spaanse, Duitse, Afrikaanse en traditionele Zuid-Amerikaanse muziek komen hier samen. Het is een broeierige dans die zo sensueel was dat in Nederland die stiekem gedanst moest worden. En de muziek is bedoeld om de pijn van het leven te voelen. Alsof je een wondje hebt en door daar eens even lekker in te gaan zitten, voel je het nog heviger. De Argentijnse bandoneonist Astor Piazzolla is opgegroeid met de tango. Het zit in zijn DNA. Maar hij wilde daar op een gegeven moment afstand van doen. Hij wilde moderne muziek studeren. Dus hij ging naar Parijs om te studeren bij Nadia Boulanger. En dit is de zus van Lili, waar we eerder muziek van hebben gehoord. Nadia Boulanger is een van de belangrijkste compositiedocenten van de 20e eeuw. Het lukte niet zo met Piazzolla en die moderne muziek. En op een gegeven moment heeft Nadia Boulanger hem een tango laten spelen. En toen zei ze, dit is de echte Piazzolla. Laat dat niet los. En vanaf toen heeft hij een combinatie gemaakt van zijn kennis van muziek, van moderne muziek, van muziektheorie en de tango. En dat is wat deze muziek zo goed maakt.

Dat was Milonga de L'Angel van Astor Piazzolla, gespeeld door Astor Piazzolla en zijn quintet. We gaan naar een stukje Chopin, gespeeld door Marta Argerich. Ik heb als kind jarenlang op ballet gezeten. En die lessen die werden gegeven heel vaak op pianomuziek van Chopin. En ik genoot altijd van die muziek. En als ik Chopin hoor, dan voel ik eigenlijk die beweging. Ik ben een groot bewonderaar van de pianiste Marta Argerich. Ik hoorde wel eens verhalen dat zij, toen ze jong was, soms concerten afzegde vlak van tevoren, dat ze onvoorspelbaar was. Maar ik denk, gelukkig heeft ze dat gedaan. Gelukkig heeft zij voor zichzelf gekozen en kunnen zeggen, het gaat nu even niet. De druk van het werk als solist is namelijk enorm groot. En mensen gaan daaraan onderdoor. Dus wat zij kon doen, zeggen van ik kom volgend jaar of over een maand, heeft er denk ik voor gezorgd dat zij gewoon een leven lang als pianist heeft kunnen optreden. En ja, voor wie is dat dan uiteindelijk erg? Voor programmeurs misschien, voor managers, maar voor het publiek niet. Want zij heeft ervoor gezorgd dat ze kan spelen. En kijk wat ze ons heeft gegeven. Een enorm oeuvre, zoveel prachtige opnames. Ze heeft haar hele leven lang over de hele wereld gespeeld en doet dat nog steeds.

Dat was de eerste van drie mazurka's voor piano van Frédéric Chopin, gespeeld door Martha Argerich. Ik werk geregeld als concertmeester bij het Promenadeorkest en daardoor heb ik heel veel fantastisch koorrepertoire leren kennen. En dan zie je dat componisten heel vaak hun mooiste werken voor de kerk hebben geschreven. Denk aan de oratoria van Bach, de missen van Mozart, de requia, requiems. Alsof ze het aardse loslaten en tot het uiterste van hun kunnen gaan. Vooral in het uitbeelden van de dag des oordeels zijn ze echt heel goed, het dies irae. En dit vind ik echt heel erg leuk om te laten horen. Dit is groots, dit is drama, dit is gekte, waanzin van Verdi.

Ja, en hier eindigt natuurlijk het requiem niet. Maar dit is echt een feest om te spelen. Dit was het Dies Irae van Giuseppe Verdi door het Mariinsky Koor en Orkest onder leiding van Valery Gergiev. Een andere reden waarom ik dit wilde laten horen is omdat ik laatst hoorde over een zangeres, een popzangeres, Rosalía, waar vriend en vijand laaiend over was. Dus ik dacht, dit moet ik even horen. En tot mijn verrassing hoorde ik een heel orkest en hoorde ik dat het bijna alle nummers van haar met klassieke instrumenten zijn begeleid. Ik zit met het Dutch String Collective heel veel in de studio en we nemen veel muziek op voor artiesten. Ik denk dat ik wel een paar honderd nummers heb ingespeeld. En ik vind het altijd bijzonder als artiesten ervoor kiezen om met echte muzici te werken. Dat hoeft niet meer tegenwoordig, want je hebt heel veel mogelijkheid om een compleet stuk te componeren met libraries en nou ja, muziek uit de computer, zou ik maar zeggen. En ik ben altijd heel blij als ik hoor dat er muzici zitten. En hier zit er een heel orkest, het London Symphony Orchestra en een koor. En ze gaat helemaal los daarin. En dat vind ik, ja, zoveel mensen bij elkaar maakt het gewoon heel indrukwekkend.

0: Dat was Berghain van Rosalia met het London Symphony Orchestra.
1: Dit is een goedemorgen met violist Marieke de Bruin. Alle muziek die ze laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Toen mijn vader net was overleden, dat is nu een jaar of 6 geleden, was eigenlijk de enige componist waarvan ik de muziek kon verdragen Mozart. Ik weet niet waarom, misschien omdat die muziek gewoon zo ontzettend klopt. Franz Schubert zei over Mozart: Mozart, de onsterfelijke Mozart, geeft ons zo oneindig veel beelden van een mooier en beter leven in onze ziel. En dat is precies wat ik voel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was het Allegro uit het pianokwartet nummer 1 van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door het Fauré Quartet. En mensen zullen zich misschien niet realiseren, maar waarschijnlijk heeft u ons talloze keren gehoord. We hebben namelijk met het Dutch String Collective heel veel films en series ingespeeld. En als er gehuild moet worden, dan heb je strijkers nodig. De naam Dutch String Collective is bedacht door Fons Merkies. 30 jaar geleden begon ik al met het inspelen van muziek voor hem. En hij zei op een gegeven moment van ja, ik noem jullie altijd Dutch String Collective. Dus toen dacht ik, nou dat is eigenlijk wel een hele goede naam om alle projecten die we doen onder te scharen. We zijn ook een multifunctioneel ensemble eigenlijk. We geven concerten, we maken muziektheater, we vertellen verhalen. En we nemen dus heel veel muziek op. Onder andere, ja, dat begon met Cloaca tot onlangs hebben we de hele score ingespeeld van Willem van Oranje. We speelden dus veel ook met artiesten op heel veel albums. En één daarvan is Ellen ten Damme. We hebben 3 albums met haar opgenomen en jaren getoerd. En ik wil graag het volgende nummer laten horen. En dit is live opgenomen in het Concertgebouw.

Dat was Hier Encore van Charles Aznavour, gezongen door Ellen ten Damme met het Magpie Orchestra, waar wij dus ook onderdeel van waren. Het volgende stuk is een historische opname van een violiste met een eigen orkest in Parijs, begin van de vorige eeuw. Zij is een gypsy-violiste, een tsigaan, en ze noemde zichzelf La Casanova. En het is eigenlijk heel bijzonder, want deze wereld van de gypsy-orkesten was en is nog steeds een mannenwereld. Ze moet wel ijzersterk zijn geweest. En ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar de denkwereld van een componist. Waar komt de muziek vandaan die ze bedenken? En bij sommige virtuose vioolmuziek hebben klassieke componisten geput uit volksmuziek. Bijvoorbeeld Roemeens, Hongaars, Roma-Sinti-cultuur, de Tsigani. Hier komen ook de Hongaarse dansen van Brahms, de Roemeense dansen van Bartok, Zigeunerwijzen van Sarasate en Tsigaan van Ravel vandaan. Ik wil de bron horen. Ik verdiepte me ook in die muziek. En je hoort bij deze violisten de typische virtuose viooltechniek helemaal, met linkerhand pizzicato's en vliegend staccato.

Dat was een romance en Doina, gespeeld door La Casanova e Se Zigan. We gaan naar een stukje Bach. Een stuk uit de Matthäus Passion. En die speel ik al mijn halve leven, bijna mijn hele leven. En het is een stuk wat altijd stress oplevert. De Blutgeld aria. En dit is een van de moeilijkste dingen om te doen. Waarom is dat? Nou, het duurt sowieso al 1,5 à 2 uur voordat deze aria komt. Het is meestal steenkoud in de kerk waar je zit te spelen. En het is een heel virtuoos technisch stuk. Moeilijk om te spelen. Het komt ook vlak na Erbarme dich. En Erbarme dich is natuurlijk mooi, droevig, iedereen in tranen. Maar je voelt ook de stress van de andere solist die Erbarme dich speelt op dat moment. En jij zit dan als, wat ik dan ben, de tweede concertmeester te wachten totdat ik die andere solo ga spelen. En dan komt dat moment eraan en dan komt de adrenaline al een beetje naar boven. En dan komt de bas, die komt naast me staan en die staat zo'n beetje met zijn rug tegen mijn linkerschouder op het podium. En ik zit nog net niet met mijn strijkstok in zijn haar. En dan komt die adrenaline stoot van dit stuk. En als ik naar deze opname luister, dan voel ik de zenuwen van dat moment.

Dat was de aria Gebt mir meinem Jesum wieder uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, gezongen door Klaus Mertens en gespeeld door het Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman. We weten helaas niet wie deze mooie solo gespeeld heeft, maar chapeau. Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe muziek. Ik vind het een wonder. Eerst is het er niet en dan is het er. Ontstaan in iemands brein. En oordelen of het goed of slecht is, dat kunnen we eigenlijk niet. Want iedereen is, of je nou wil of niet, bevooroordeeld. En dan gaat het al heel gauw over de vraag of iets kunst is of niet. En als het door een kunstenaar gemaakt is, is het dan kunst? Nou ja, heel filosofisch eigenlijk. Sarah Neutkens was 20 jaar toen ze bij mij kwam met een aantal stukken die ze had geschreven voor strijkers en die ze wilde opnemen. En de vraag was of ik dat wilde doen met het Dutch String Collective. Ze had een spaarpot met geld en natuurlijk hebben we dat gedaan. Ik vind het gewoon heel belangrijk om nieuwe muziek op te nemen en te spelen. Ze heeft de hele opnames zelf betaald en we hebben het album in 1 dag opgenomen in Splendor. En Splendor is een muzikantencollectief in Amsterdam, waar ik ook een van de muzikanten ben. En we hebben een clubhuis met concertzalen. En het is zo fantastisch dat wij daar kunnen doen wat we zelf willen. We hebben totale muzikale vrijheid om te maken wat wij vinden wat nodig is. En dat is uniek in Nederland. En hier is Sarah met een stuk ontstaan uit haar eigen originele klankbeeld.

0: Dat was Bargain and Bit van Sarah Neutkens, gespeeld door Dutch String Collective.
1: Dit is een Goedemorgen met violist Marieke de Bruin. Reageren op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
0: Met het Dutch String Collective zijn we ook concerten gaan geven, voorstellingen gaan spelen in theaters. De mensen zijn vaak aangedaan door onze voorstellingen. En dat is mooi om te merken. Een van die voorstellingen is Schubert. Over Franz Schubert kan ik uren vertellen. Ik heb me in zijn leven verdiept, brieven, dagboeken gelezen. Ja, en dat komt misschien wel omdat de muziek van Schubert ook heel dicht bij je ligt. Iedereen heeft misschien wel zijn eigen dingetje met Schubert. En hoe meer ik Schubert leerde kennen, hoe sympathieker ik hem vond. In tegenstelling tot Beethoven, die ik eigenlijk steeds minder sympathiek vond. Maar Schubert bewonderde Beethoven ongelooflijk. En hij vond het ook heel moeilijk om nieuwe muziek te maken, terwijl Beethoven er al was. Hij zei, wat moet je nog na Beethoven? En Franz Schubert leefde eigenlijk ook voor zijn vrienden. Hij werd Schwammerl genoemd, wat paddenstoeltje betekent. Hij was een beetje gezet. Hij was een beetje een underdog. Hij was bescheiden. Hij was niet de knapste. En hij leefde voor zijn vrienden. Misschien doet hij me wel een beetje denken aan mijn eigen kinderen als jongvolwassenen, waarbij vriendschappen zo belangrijk zijn. Schubert werd maar 31 jaar, helaas. En in zijn muziek zijn alle stemmen gelijkwaardig. Ik wil een deel laten horen uit het Forellenquintet, dat hij ook schreef voor vrienden. Hij was denk ik 18 of zo. En zo hebben we deze opnames ook gemaakt, met het idee dat je speelt met elkaar, zonder geld, op een zaterdag.

Dit was de finale uit het Forellen Quintet. Het quintet voor piano, viool, altviool en cello en contrabas van Franz Schubert. Gespeeld door het Dutch String Collective met pianist Jonathan Waleson. Het volgende stuk is een stukje opera. Het einde van de Nozze di Figaro. En dit gaat over beleving, over intensiteit van een uitvoering. Dat is iets waar ik als muzikus naar streef en wat eigenlijk maar zelden lukt. Er is een soort compromisloosheid voor nodig. Er is iets, alles moet bij elkaar komen. De sfeer, de muziek, hoe je erin zit in het moment. En het volgende fragment is, ja, dat vind ik jaloersmakend. Theodor Kerensis, de dirigent waar ik best wel fan van ben, die zegt zelf hierover dat ze eigenlijk een soort experiment zijn aangegaan door met elkaar zich als het ware op te sluiten in een kerk en gewoon te gaan werken en zo lang te werken tot je hebt wat je wil dat het moet zijn. Te kijken wat er gebeurt zonder deadlines of andere dingen die je kunnen belemmeren in het maken van het allermooiste. Ik vind het best goed gelukt in dit volgende fragment.

Dat was Contessa Perdono uit de Nozze di Figaro. Gespeeld door Musica Eterna onder leiding van Theodor Currensis. Ik wil graag naar een Nederlandse componist, Rosie Wertheim. Zij is geboren in het eind van de 19e eeuw. En zij heeft ook in Parijs gestudeerd bij Nadia Boulanger, waar ik het al eerder over had. En in de jaren 30 was ze hard op weg om haar naam te vestigen. Maar toen de oorlog kwam, moest ze vluchten. Ze is teruggegaan naar Nederland. En omdat ze Joods was, moest ze onderduiken om te overleven. Ze heeft de oorlog overleefd, maar een aantal jaar na de oorlog is ze overleden. En ze heeft prachtige stukken geschreven, maar er is heel weinig van haar opgenomen. En ik ben nu bezig met het uitschrijven van een manuscript van 3 stukken voor viool en piano. Die hoop ik ook nog op te nemen. Haar muziek doet denken aan Debussy. Het is impressionistisch. En hier een lied van haar wat gearrangeerd is voor piano.

Dit was De Verstoten Nar en de Danser van Rosie Wertheim, gespeeld door Naoko Christ Kato. Rosie overleefde de oorlog door onder te duiken, maar zoveel mensen niet. Wat nu komt is een lied uit de kinderopera Brundibar, geschreven door Hans Krasa in het concentratiekamp Theresienstadt in Nazi-Duitsland. Hans Krasa was een van de vele Joodse componisten en kunstenaars die er werden opgesloten. En hij schreef voor de muzikanten en de kinderen in het kamp. Het is iets wat me blijft raken. Het uitsluiten van mensen vanwege hun afkomst, achtergrond, etniciteit. Dit is iets wat ik van mijn ouders heb meegekregen die de oorlog hebben meegemaakt. Dat je nooit iemand mag uitsluiten vanwege zijn afkomst. Dat je compassie moet hebben en dat je zeker niet jezelf verheven moet voelen boven een ander. De opera zelf is niet hartverscheurend, maar de omstandigheden wel. De componisten en de kunstenaars zijn samen met de kinderen bijna allemaal vermoord.

Dit was koor en ensemble uit Brunibar. Een opera geschreven door Hans Krása in Theresienstadt. We zijn alweer toe aan het laatste stuk. En dat wordt het prachtige andante uit het tweede pianoconcert van Shostakovich. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik vond het bijzonder om hier te zijn en u mee te nemen op mijn muzikale reis. Ik wil graag nog even iets vertellen over het Dutch String Collective. Dat is voor mij de uitlaatklep om al deze mooie muziek te spelen. En die op die manier ook met u te delen. We spelen theaters, concertzalen. We vertellen altijd weer nieuwe verhalen. En op de boerderij van mijn familie, waar ik opgegroeid ben, organiseren we nu voor de derde keer ons eigen muziekfestival. Waar alle facetten van mijn muziek bij elkaar komen. Klassieke muziek, jazzmuzici, songwriters. En ja, het mooie is natuurlijk dat dat daar in die prachtige natuur plaatsvindt. He, met de echte festivalsfeer met foodtrucks en zo. En fringe, huifkartocht, blote voetenpad. Nou ja, het is in ieder geval heel leuk. En ik beloof u dat we ook het volgende stuk een keer op het festival zullen programmeren. Dank u wel.

En met het tweede deel uit het tweede pianoconcert van Shostakovich door Alexander Melnikov en het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Theodor Kurrensis eindigt een goedemorgen met violist Marieke de Bruin. Alle muziek die ze vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar zijn deze en eerdere afleveringen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met Bastiaan Ragas. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinee. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van den Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken wat wolken over en dan koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren. Maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Pennington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
9: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
10: Goedemiddag.

Fiddle Faddle van Leroy Anderson, gespeeld door het Melbourne Symphony Orchestra onder leiding van Paul Mann. Van harte welkom op deze warme en zonnige zaterdagmiddag. Vanmiddag duiken we in Virtuoos, het talenttraject dat jonge muzici helpt hun carrière een vliegende start te geven. Modraniet gaat in première op het O-Festival in Rotterdam. En daar mag ik straks 2 vrijkaartjes voor weggeven. En in mijn zoektocht naar Europese cultuur reizen we later deze middag naar Praag. Maar nu eerst het vioolconcert van Johannes Brahms.

De finale uit het vioolconcert van Johannes Brahms, gespeeld door Lisa Verstman op viool met Brussels Philharmonic onder leiding van Elias Grandi. Misschien hou ik zo van de zomer omdat ik erin geboren ben. Die drukkend warme nachten, de felblauwe lucht en dan zo'n onverwacht briesje dat het zweet op je armen laat verdwijnen. Dit zomerse voorproefje deze dagen vind ik heerlijk. En tegelijkertijd hoort het ook bij elk seizoen dat je iets moet loslaten. De koude maanden die hebben hun eigen rituelen. Kaasfondue, ochtenden waarop het buiten nog donker is. En voor mij ook de sauna. In mijn hoofd hoorde dat altijd bij de winter. Bij een gebrek aan zon, bij opwarmen van binnenuit. Tot een vriend van me laatst zei, ja, waarom eigenlijk een sauna in de zomer is misschien nog wel fijner. Dus gisteren, op de eerste echte zomerdag, trok ik erop uit en besloot ik het gewoon te gaan proberen. Het was buiten al bloedheet, dat heb je vast zelf ook gevoeld. En toch ging ik vrijwillig nog meer warmte opzoeken. En het was heerlijk. Vooral tijdens zo'n opgietsessie. Iemand die met handdoeken zwaait, geuren van kamille en lavendel op je af laat komen. In die bijna tropische hitte. En daar klonk door de boksen Ne me quitte pas van Jacques Brel. Een lied dat ik altijd met de koude maanden associeerde. Met regen dat tegen de ramen klettert. Met melancholie, met afscheid. Niet met zonnebrillen of blote armen. Maar misschien nemen we in de seizoenen niet alleen afscheid van dingen. Misschien kunnen dezelfde rituelen in een ander seizoen ineens iets heel anders gaan betekenen. En blijkt een sauna niet alleen voor donkere winterdagen. En Ne me quitte pas gaat dan misschien niet alleen over kou en afscheid. Zo verandert niet het ritueel, maar wel de manier waarop je er naar luistert.

tranen altijd. Vroeger en nu muziek die me altijd raakt. Dat schrijft Freddy in de NPO Luister app. En dat kan ik alleen maar beamen. Het is muziek die bij elk seizoen past. De Mekite Pa van Jacques Brel. Cultuur kan de wereld niet redden, maar cultuur kan de wereld wel zachter maken. Warmer en menselijker. En daarom ga ik op zoek naar initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen en waarin cultuur een belangrijke rol speelt. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld, het talenttraject Virtuoos. En daarover ga ik zo meteen in gesprek met violiste Hawieg Elders.

0: Henk de Graaf op klarinet met het Schubert Consort met een deel uit het tweede klarinetkwartet van Bernard Henrik Cruzel.
1: Het cultureel kompas.
0: Virtuoos is het talenttraject van AfroTros dat jonge klassieke muzici helpt bij de start van hun carrière. De geselecteerde talenten krijgen de kans om een debuutalbum op te nemen en uit te brengen. En deze week verschijnt de debuut-cd van violiste Hawig Elders en pianist Valère Burnon. En vanmiddag om 14:00 is er ook nog op NPO 2 Extra een documentaire over deze twee jonge muzici te zien. Violiste Hawig Elders heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag, Hawig.
2: Goedemiddag.
0: Hey, jij verschijnt deze week met een debuut-cd, jullie moet ik zeggen. Wat voel je bij dit moment?
2: Klopt, ja. Het is natuurlijk een heel fijn project om te hebben gedaan. En ik heb echt een prachtige cd opgenomen met Valère. We hebben echt muziek uitgezocht die goed bij ons past. En ik ben heel blij dat ik dit voor AfroTros heb kunnen opnemen. Want het is natuurlijk een ongelofelijke kans om samen te werken met zo'n geweldige sound engineer als Guido Tichelman. En we hebben opgenomen in Muziekgebouw Eindhoven en prachtige zaal. Dus het was echt heel fijn om dit te mogen doen.
0: Wat gaaf. Gefeliciteerd met die debuut-cd die er deze week dus aankomt. Het programma mochten jullie ook zelf samenstellen. Hè? Wat wilde jij met deze cd laten horen?
2: Klopt, ja. Ja, ik ben een violiste die heel erg houdt van virtuositeit in muziek en ook van lyriek. Dus ik heb eigenlijk stukken gekozen die, ja, het is een Franse muziek van Poulenc, de vioolsonaat, een heel groot en dramatisch werk. Wat fantastisch is om met zo'n geweldige pianist als Valère ook te spelen. En in die sonate van Poulenc wordt een quote gedaan uit de opera Onegin van Tchaikovsky. En daarom vond ik het heel mooi om ook stukken van Tchaikovsky op de cd te spelen. Dus heb ik de Meditation van Tchaikovsky opgenomen. En daarbij virtuose stukken van Kreisler voor viool solo en van Saint-Saëns, Caprice in de vorm van een wals, die door Eugène Isaïe voor viool en piano is gearrangeerd. En dat is heel leuk voor ons allebei, want wij hebben samen, ik ken Valère van de Koningin Elisabeth Muziekkapel in Waterloo in België. En daar hebben we de afgelopen jaren elkaar ontmoet en samen gestudeerd. En Isaïe is een van, ja, is eigenlijk de oprichter van de Muziekkapel, dus ik vond het heel leuk om ook een stuk van hem op de cd, voor de cd op te nemen.
0: Mooi, is bijna muziek een ode aan de plek die jullie heeft samengebracht, die voor jullie ontmoeting heeft gezorgd daar in Waterloo. Ja. Wat betekent zo'n traject als virtuoos nou concreet voor jou als muzikus, jonge muzikus?
2: Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om opnames te maken, want je hebt een visitekaartje nodig. En AfroTros heeft natuurlijk een heel groot bereik in Nederland. En dat is gewoon heel belangrijk voor jonge muzikus. En vooral om ook deze ervaring op te doen. Want een concert spelen is wel echt iets heel anders dan een cd opnemen. Dat heb ik ook wel gemerkt die dagen in de studio. Het is een paar dagen achter elkaar. 8 uur per dag concentratie. En elke take moet je spelen alsof je het op het concert speelt. Dus het is, ja, het is een hele ander soort concentratie en ook wel een manier van spelen en manier van werken. Dus het is een heel kostbare ervaring eigenlijk om dit te doen. En voor Valère en mij was het eigenlijk een perfect moment. Want Valère heeft in afgelopen april heeft hij ook een solo-cd opgenomen. En ik heb net deze week in Berlijn mijn eigen solo-cd ook opgenomen. Dus het was eigenlijk perfect dat we zo'n ervaring konden krijgen door AfroTros en ik heb er echt ontzettend veel van geleerd van die dagen.
0: Wat fantastisch om te horen. Eindhoven. Dus die ervaring van virtuoos, je kwam echt precies op het goede moment om je gewoon startklaar te maken voor die tweede ervaring al, om een ander album op te nemen.
2: Ja.
0: Wat fijn om te horen. Hawig Elders, zometeen ben je ook nog te zien in een documentaire op NPO 2 Extra. Een kleine behind the scenes van de opnames van dat debuutalbum. En dinsdag ben je ook live te horen bij Ab Nieuwdorp in de Klassieke, hier op NPO Klassiek. En deze zomer sta je ook nog in het voorprogramma van het Prinsengrachtconcert. Nou, Hawig Elders, dank je wel voor je tijd en heel veel succes met alles wat je doet.
2: Heel erg bedankt.
0: Fijn weekend.
2: Fijn weekend.

0: een deel uit het eerste strijkkwartet van Peter Tchaikovsky, een bewerking daarvan gespeeld door Hawig Elders en Valère Bournon. Muziek van hun debuut-cd is dat, mogelijk gemaakt door het talenttraject Virtuoos. En ben je nou benieuwd geworden naar deze cd? Nou, je kan hem in de bus krijgen, gewoon door Virtuoos te steunen. Ga naar avrotros.nl/virtuoos.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

Wat prachtig is dit, zeg. Dat schrijft Petra in de NPO Luister-app. Kalefax, schrijft ze erbij. Jazeker, ze speelde hier Overjoyed in een eigen bewerking van Stevie Wonder op NPO Klassiek.

Het tweede deel uit de eerste symfonie van Gustav Mahler, gespeeld door het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Biskov. En hier speelt Il Pomodoro.

0: Giovanni Sollima op cello met Il Pomodoro met de eerste Carcillamades.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik geen geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat noemen. Zonder al te veel zaad op de pataten te leggen. Eens kijken wat er in de bovenste schuif ligt, voordat dat dier iets onder loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Wanneer ik bij mijn Belgische oma en opa op bezoek ben, verschijnt er soms wel eens een pielewuiter. Maar wat is een pielewuiter? Wat komt er bij jou op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister-app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie er gewoon op los. Ik ben heel benieuwd of jij de betekenis kent van het Vlaamse woord pielewuiter.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister straks vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
7: Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum de Buitenplaats.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als...
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
2: Hey Remo!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
11: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
10: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
1: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
12: En ben je er al achter gekomen wat pielewuiter betekent?

een deel uit een concert van Georg Philipp Telemann, gespeeld door Il Gardellino onder leiding van Marcel Ponsele. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in die Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Wanneer ik bij mijn Belgische oma en opa op bezoek ben, dan verschijnt er soms wel eens een pielewuiter. Maar wat is een pielewuiter? En toen dacht Petra dat het een accountant was, omdat die ook wel eens langskomen. En verder denken de meeste luisteraars dat het een dier is. Willem die schrijft in de NPO Luister-app, het kan een vos zijn. Ik dacht dat Piel een jonge eend of iets dergelijks was. Maar ook is mogelijk een klein hondje dat niet hoger springt en dan bijt. Dus een tekkel, dacht Willem. Chiara die zegt, het woord doet me denken aan een bepaald soort klein vogeltje. Annette en Jetka die denken ook aan een vogeltje. Een koolmees misschien, zegt Jetka. Heel grappig dat jullie allemaal aan een dier denken of zelfs vogels. Johan ook bijvoorbeeld, die denkt een rups, een duizendpoot of een worm. Freddy die denkt een vis. Maar John die heeft het bij het rechte eind. Hij zegt, dat is een pier of een regenworm. Jawel, pielewuiter wordt in bepaalde delen van Vlaanderen gebruikt voor regenworm.

Belgische muziek naar aanleiding van dat nieuwe Vlaamse woord dat je kan toevoegen in je woordenschat. Dit was Baissez-moi van Josquin Depré, uitgevoerd door het ensemble Clément Jeannequin onder leiding van Dominique Vies. En zometeen mag ik weer twee vrijkaartjes weggeven voor een première. En dat is deze week voor de première van Modra Niet op het O-Festival in Rotterdam. Zometeen vertelt Marijn Lems, theaterjournalist, ons wat die voorstelling de moeite waard maakt om te gaan zien.

0: Het Roeland Hendricks Ensemble met een ouverture van Sergei Prokofjev. In de Cultuurclub stuur ik iedere week twee luisteraars van NPO Klassiek naar een bijzondere culturele avond. En volgende week mogen twee luisteraars naar de première van de nieuwe opera Modra Niet op het O-Festival in Rotterdam. De voorstelling is gemaakt door een Oekraïns collectief, Opera Aperta uit Kiev. Een gezelschap dat internationaal opvalt met politiek en experimenteel muziektheater. Ik heb theaterjournalist Marijn Lems aan de lijn. Die bezocht het gezelschap eerder al in Kiev. En ik ga nu met hem in gesprek over deze voorstelling. Goedemiddag, Marijn.
1: Goedemiddag, Johannes.
0: Hey, hoe is dit gezelschap ontstaan, Opera Aperta?
1: Het is opgericht door twee componisten. Die hadden eerst een gezelschap dat heette Nova Opera. En daarmee wilden ze eigenlijk een nieuwe blik op opera werpen. Want in Oekraïne is de opera scene eigenlijk heel lang vrij conservatief geweest. En ze voelden te weinig ruimte om in de reguliere scene dus de dingen te maken die ze wilden maken. Dus ze hebben een eigen gezelschap opgericht. En met Nova Opera hebben ze onder andere een trap opera gemaakt die gebaseerd was op Wojciech. Een opera met een heel vliegtuig als instrument op een scène. En een slaapopera die 24 uur duurde. En toen ze Opera Aperta hebben opgericht, toen zijn ze daar dus in die stijl doorgegaan. Maar wat daar ook interessant aan is, is dat ze veel kijken naar de geschiedenis van Oekraïne en de omstandigheden in het land zelf. Dus de eerste voorstelling van hen die op O-Festival te zien was in 2022 was Tsjernobyldorf. En dat was een voorstelling over de ramp, de kernramp in Tsjernobyl en de nasleep daarvan. In 2024 stonden ze met Gaia 21 op het O-Festival. En wat daar interessant aan was, was dat het zoveel popculturele invloeden had en heel veel verschillende stijlen en heel multimediaal. Dus een hele spannende opera. Dus die stijl, die hele eclectische stijl, die kenmerkt hen ook wel.
0: Interessant, je maakt ons heel nieuwsgierig naar wat we komende week mogen verwachten van die nieuwe voorstelling. Komende week in première op het O-Festival. Kun je daar al een tipje van de sluier lichten?
1: Ja, ik heb de voorstelling zelf nog niet gezien, maar het is een voorstelling die heet Modra Niet. En die is gebaseerd op een ritueel of een soort van folkloristische traditie die in een deel van Oekraïne bij de Karpaten is ontdekt door hen. En dat is een soort winterritueel dat tijdens de solstice, ik weet daar eigenlijk niet de goede Nederlandse vertaling voor, maar de kortste nacht van het jaar. Mm-hmm. De langste nacht van het jaar, op 21 eind december. Waarbij een soort ritueel is gemaakt dat heel carnavalesk is. Waarbij boze geesten en buitenlandse invasies moesten worden tegengehouden. En die komt eigenlijk uit het noorden van Spanje. Maar Sefardische Joden die naar de regio in Oekraïne waren getrokken. Omdat ze wegvluchten van de Inquisitie in de Spaanse Inquisitie. Hebben ze dat daarmee naartoe genomen. Maar het is heel interessant wat daar toen is ontstaan. Omdat de Spaanse traditie van dit ritueel alleen door mannen werd uitgevoerd. Maar in Oekraïne juist door alleen maar vrouwen werd uitgevoerd. Terwijl mannen binnen moesten blijven. Dus dat is een hele bijzondere traditie die geduurd heeft tot het begin van de 20e eeuw. En toen eigenlijk is uitgestorven omdat de traditiehouders van dat ritueel toen ook weer tijdens de Eerste Wereldoorlog vooral veel naar Argentinië en New York zijn geëmigreerd. Mm-hmm. En dus niet meer in die regio werd uitgevoerd.
0: Mm-hmm. Heel interessant om te horen. Het gaat om een Oekraïns collectief. Natuurlijk is Oekraïne en daarmee alle Oekraïnse mensen zijn getroffen door die inval van Rusland. Is dat nog steeds voelbaar of merkbaar? Of kunnen zij in de relatieve vrijheid artistiek werken?
1: Ja, ik was het afgelopen najaar in Kiev om dat uit te zoeken op een festival. En ik heb daar veel met theatermakers gesproken. En wat daaraan opvalt is dat het inderdaad dat de theaterscene daar nog steeds bloeiend is. En ook mensen gewoon ook onder vaak moeilijke omstandigheden theater blijven maken. Dus ze moeten dan vaak schuilkelders in tijdens repetitieprocessen. En soms wordt een voorstelling stilgelegd als er een aanval is. Maar er wordt nog steeds theater gemaakt. En wat interessant is aan de traditie daar, is dat het dus een vrij jonge theatertraditie is, omdat het land zo lang deel heeft uitgemaakt van de Sovjet-Unie en daarmee dus alleen maar een Russische theatertraditie mocht volgen en Oekraïense geluiden werden onderdrukt. En dat heeft er dus toe geleid dat vanaf de opsplitsing van de Sovjet-Unie er weer een nieuwe Oekraïnse traditie is ontstaan. Maar die is pas vrij jong. En natuurlijk sinds 2014 met de invasie van de Krim en nu sinds 2022 al helemaal met de invasie van het hele land, is er nog meer urgentie achter gekomen. En dat zie je dus ook terug bij Opera Aperta, dat de folkloristische tradities van Oekraïne zelf daar ook een heel belangrijke rol in spelen. En de enorme drive om een eigen culturele scene op te bouwen of een eigen cultureel geluid te laten horen, merk je heel sterk in het werk terug.
0: Fijn om te horen. Heel interessant. Je hebt ons warm gemaakt om die voorstelling te gaan zien. Modranit, ik wens jou daar ook een hele fijne avond. Want jij gaat vooraf in gesprek met de regisseur Olga Diatel. Marijn Lems, dank je wel.
1: Nee, zij is de producent eigenlijk van het gezelschap.
0: De producent van het gezelschap. Marijn Lems, dank je wel nogmaals.
1: Yes.
0: Ik mag twee kaartjes weggeven voor deze première van Modranit, waarin dus die Nacht van de Moeders wordt afgebeeld. Komende dinsdag 26 mei is dat in de Schouwburg van Rotterdam. En wil je daarna verslag doen van hoe die première was bij mij in de uitzending, stuur dan een bericht naar de NPO Luister app om kans te maken op die twee vrije kaarten. Of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl.

0: het gebed voor Oekraïne van Valentin Silvestrov, gespeeld op cello door Rafaela Grooms met het Oekraïne Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Volodymyr Sigrenko. Deze muziek speel ik hier naar aanleiding van het gesprek dat ik zojuist had met theaterjournalist Marijn Lems over dat Oekraïense gezelschap Opera Aperta. Komende dinsdag gaan zij in première op het O-Festival in Rotterdam met een nieuwe voorstelling Modra Niet. En daar mag ik 2 vrijkaartjes voor weggeven. Dus heb je zin om daarbij te zijn? Ben je nieuwsgierig geworden en doe je daarna ook verslag bij mij in de uitzending van die avond? App dan naar de NPO Luister app. En je kan ook mailen naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En de winnaar krijgt vanmiddag bericht.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

De indrukwekkende finale uit het Concert voor Piano en Orkest van Edvard Grieg. Lijf Ove Antnes aan de piano met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Janszoons. En dit is O Salutaris Ostia van Eriks Ezenvalds, uitgevoerd door Ensemble Altera onder leiding van Christopher Laurie.

0: Afraid of Time van Hans Zimmer. Europa telt 44 landen, elk met hun eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar bestaat er zoiets als een gemeenschappelijke cultuur? Nou, om dat te ontdekken duik ik elke week in één van de Europese landen op zoek naar die Europese cultuur. En op deze dag in het jaar 1618 gooiden protestantse edelen twee katholieke bestuurders uit het raam van een burcht. En dit incident wordt vaak gezien als het begin van de Dertigjarige Oorlog. Een van de meest verwoestende conflicten in de Europese geschiedenis. En die protestantse edelen die vielen vlak voor het uitbreken van die oorlog uit het raam in Praag. Dit is het nationale volkslied van Tsjechië en de titel daarvan is een vraag. Waar is mijn thuis? Dit lied begon opmerkelijk genoeg als toneelmuziek voor een komedie die in première ging in Praag. Al wilde de toneelschrijver het lied zelfs uit het stuk schrappen omdat hij niet overtuigd was van de kwaliteit. Maar het tegendeel gebeurde. Het lied werd populair onder de Tsjechen, onder meer om hun identiteit terug te vinden binnen de Habsburgse monarchie. En uiteindelijk werd het ook het Tsjechisch volkslied. En dat is het vandaag nog steeds. Moravië ligt in het oosten van het huidige Tsjechië. Samen met Bohemen vormt het het historische hart van het land.
1: Ve vaně kapří šupina, kraj cárky možná strádá.
0: Maar muzikaal klinkt Moravië anders. Bohemen is eerder verbonden met grote componisten, concertzalen. Moravië is vooral de stem van het dagelijkse leven. Muziek van dorpen, van verhalen, van dansen die al generaties lang worden doorgegeven. Typisch voor die traditie is de cimbalom, een snaarinstrument waarop met kleine hamertjes wordt gespeeld. En een van de bekendste groepen die deze traditie levend houdt is Hadistan. In de 19e eeuw ontstond binnen de Habsburgse monarchie een sterk verlangen naar een eigen culturele identiteit. En Bedřich Smetana speelde daarin een belangrijke rol. Hij verwerkte Tsjechische volksliederen en dansritmes in zijn muziek. En hij gaf daar een symfonische vorm aan. In zijn werk hoor je vaak het landschap, de taal en de volksmuziek van de Bohemen terug. Zoals hier, de rivier de Moldau. En zo komen natuur, volksmuziek en nationale trots samen in één symfonisch Tsjechisch verhaal. En dit is waarschijnlijk het bekendste Tsjechische lied ter wereld, een eenvoudige polka, Skoda Lasky. Het begon ooit als dansmuziek zonder tekst en pas enkele jaren later kreeg het lied woorden en de titel Skoda Lasky, verloren liefde. Het begon ooit als een polka, maar het groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. Ook met de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog werd het in alle mogelijke talen gezongen. En daarin schuilt ook iets typisch Tsjechisch, een eenvoudige volksmelodie die grenzen overstijgt. En tot slot wil ik je dit lied van Antonín Dvořák laten horen. Het heet Liederen die mijn moeder me leerde. Ook hij zocht in de 19e eeuw als Tsjech naar een eigen muzikale stem binnen een Europa dat sterk werd gedomineerd door de Duitse en Oostenrijkse traditie. En hij groeide uit tot een componist die de Tsjechische muzikale identiteit niet alleen vormgaf, maar ook internationaal op de kaart zette.

Als die alte moeder. Een arrangement hier in de versie van Aliza Weilerstein en Anna Polonsky op cello en piano. Het is een van die liederen die de moeder van Antonín Dvořák hem heeft geleerd. Dit was de Muziekfabriek voor vandaag, vanmiddag in de NTR Zaterdagmatinée. Een mooie archiefuitzending met pianist Ronald Brautigam. Dat lijkt me heerlijk om in de schaduw naar te luisteren vanmiddag. Ik wens je een hele fijne dag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
4: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
2: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
1: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch... met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Daardoor rijden er volgens NS tot zeker 3 uur vanmiddag geen treinen van en naar Utrecht. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. Activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marram is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week, was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Daarin eiste ze een ambitieuzer klimaatbeleid. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen springt Ter Apel te hulp en vangt vandaag, morgen en maandag mensen op waarvoor 's nachts geen plek is in het aanmeldcentrum. De burgemeester van Groningen zegt dat ze dat doen op verzoek van asielminister Van der Brink. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club was al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Hij was algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: NPO Klassiek. NTR. De NTR Zaterdagmatinée met Hans Hafmans.
6: Goedemiddag, van harte welkom bij deze NTR Zaterdagmatinée. De matinée bestaat 65 jaar dit seizoen. Vandaar vanmiddag opnieuw een concert met sterallure. Twee sterren treden aan in de Zaterdagmatinée. Pianist Ronald Brautigam zometeen in een dubbel optreden. Rhapsody in Blue van George Gershwin. En een van de Bachianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. Later vanmiddag een bijzonder optreden van violist Simone Lamsma. Die is uitgegroeid tot een publiekslieveling van de Zaterdagmatinée. We beginnen lang geleden, 28 februari 1987, in de Zaterdagmatinée Concertgebouw Amsterdam. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Sergio Commissiona. Met dat dubbel optreden van Ronald Brautigam zometeen, Heitor Villa-Lobos en George Gershwin. La Valse van Maurice Ravel, aan het slot. En als eerste Toccata en Fuga voor Orgel, BWV 565, jawel, die bekende, van Johann Sebastian Bach. In de orchestratie van Leopold Stokowski. Leopold Stokowski, chefdirigent van de Philadelphia Orchestra, decennia lang stond bekend als klankboer. Namelijk, hij had een eigen sound gecreëerd bij de Philadelphia Orchestra. Klinkt een beetje negatief, klankboer, maar in positieve zin. Hij deed veel onderzoek naar akoestiek en elektronica, zowel in de Verenigde Staten als ook in Nederland. En de opnametechniek en radiotransmissie verbeterden onder zijn handen. Hij was trouwens ook een groot stimulator en liefhebber van avant-gardistisch, van nieuwe muziek. Dirigeerde maar liefst 2000 wereldpremières in zijn lange carrière. Maar goed, hij staat bekend en geliefd nog steeds om zijn Bach-transcripties. Maar hij brandde zijn vingers ook, en dat heeft hem soms wel eens veel kritiek opgeleverd, aan werken van Beethoven, Brahms en Wagner, die hij gewoonweg opnieuw orkestreerde. Dit is zijn bekendste erfenis. Toccata en Fuga voor orgel van Johann Sebastian Bach, Leopold Stokowski de arrangeur, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sergio Commissiona, het feestelijke begin van deze matinée, februari 1987.

Toccata en fuga voor orgel van Johann Sebastian Bach in het arrangement van Leopold Stokowski. Het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Sergio Commissiona, het begin van deze zaterdagmatinée, 28 februari 1987, in het Concertgebouw in Amsterdam. Na de Eerste Wereldoorlog wilde men niet meer terug naar de overtollige, de overdadige laatromantiek, de grote klanken. Nee, men had behoefte aan precisie en helderheid. Je hoort het in de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev, in de neoclassieke werken van Stravinsky, trouwens ook in die van Paul Hindemith. En de Braziliaan Heitor Villa-Lobos deed ook een duit in het zakje. Hij kwam naar Parijs, raakte onder de invloed van de helderheid van Ravel en van de oude muziek, de barok, met name van Johann Sebastian Bach. Keerde terug naar Brazilië en schreef een serie werken onder de titel Bachianas Brasileiras, zijn eerbetoon aan barokmeester Bach. Maar hij zei zelf: ik ben folklore, Heitor Villa-Lobos. Dus het is een combi geworden van de canto uit Leipzig en zijn swingende ritmiek en zijn hele sensuele melodiek. Heitor Villa-Lobos, deze serie werken voor verschillende bezettingen, verschillende solisten, soms met zangstemmen bij, hier met piano. Bachianas Brasileiras nummer 3 van Heitor Villa-Lobos, Ronald Brautigam en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sergio Commissiona. Het eerste van twee optredens van Ronald Brautigam, want zometeen krijgen we nog de Rhapsody in Blue te horen van George Gershwin, die trouwens ook even in Parijs was om daar de noviteiten op te snuiven. Maar dit is Heitor Villa-Lobos, terug uit Parijs in Brazilië.

Bachianas Brasileiras nummer 3, dus onderdeel van een cyclus homages van Eitor Villa-Lobos aan barokmeester Johann Sebastian Bach. Pianist Ronald Brautigam en het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Sergio Commissiona, vlak voor de pauze, 28 februari 1987 in de zaterdagmatinée. Bijzonder, na de pauze keerde hij terug, een dubbel optreden van meester Ronald Brautigam, grootmeester aan de klavier, in de Rhapsody in Blue nu van George Gershwin. Ja, die was pas 26 toen hij door Paul Whiteman werd gevraagd om voor zijn jazzorkest een pianoconcert te schrijven, waarin hij zelf als solist mocht optreden. Ja, hij had alle reden om gevleid te zijn, de jonge George Gershwin, want Whiteman had met zijn muzici in heel korte tijd internationaal furore gemaakt. In zekere zin had hij de jazz uit de sfeer van de nachtclub gehaald en overgebracht naar de concertzaal. Tijdens een treinreis kreeg de Rhapsody vorm in zijn gedachten. Citaat van Gershwin: de trein met zijn stalen ritmes, zijn tjoeke-tjoeke, dat zo vaak een stimulerende werking op een componist heeft. In lawaai hoor ik vaak muziek. En plotseling hoorde en zag ik de complete rhapsodie vormen, de complete constructie, van begin tot eind. En toen kwamen de repetities en toen hoorde hij klarinetist Ross Gorman bij wijze van grap de 17 uitgeschreven nootjes aan elkaar rijgen in een vet glissando aan het begin. Gershwin was zo enthousiast dat hij Gorman vroeg om bij de première een zo scheurend mogelijk glissando te maken. Ja, die klagende jazz aan het begin, die klank, die heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het enorme succes van The Rhapsody in Blue. Maar ook orchestrator Ferdy Grofay, die Gershwin aan het werk zette om een versie te maken voor jazzorkest. En later de grote orchestratie die we nu gaan horen van The Rhapsody in Blue. Het meest bekend is die geworden. Dus Ferdy Grofay, zeker moet die genoemd worden naast componist George Gershwin. Pianist Ronald Brautigam en het Radio Philharmonisch Orkest met een scheurende klarinetsolo aan het begin. Dirigent Sergio Commissiona.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

The Rhapsody in Blue van George Gershwin, pianist Ronald Brautigam en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sergio Commissione. En hoe bijzonder, in deze zaterdagmatinee 28 februari 1987 in het Concertgebouw van Amsterdam. Een dubbel optreden van Ronald Brautigam. Voor deze George Gershwin Rhapsody speelde hij ook in de Bagianas Brasileiras nummer 3 van Heitor Villa-Lobos. En rode draad is Parijs, want Villa-Lobos kwam naar Parijs en snoof daar de nieuwste modes op het gebied van muziek. George Gershwin deed hetzelfde. En nu eindigen we dit concert met La Valse van Maurice Ravel. Hoezo Parijs? Nou, Wenen eigenlijk. Hij begon in 1906 al aan schetsen voor een werk, Maurice Ravel, dat hij Wien zou willen noemen, als een hommage en eerbetoon aan walskoning Johann Strauss. Maar toen kwam de Eerste Wereldoorlog en toen veranderde de wereld en ook de muzikale smaak. Het was een opdracht van Sergei Diaghilev, die kwam na de oorlog voor zijn Ballet Rus. Hij was onder de indruk van La Valse van Ravel. Bij de pianopremière waren ook Poulenc, de jonge Poulenc, en Stravinsky aanwezig. Diaghilev zei: Ravel, het is een meesterwerk, maar het is geen ballet. Het is een afspiegeling van een ballet, het is een schilderij van een ballet. Zonder ook maar één woord te zeggen, pakte Ravel de partituur van de piano en verliet het vertrek. Ravel heeft Diaghilevs bezwaren tegen zijn compositie nooit kunnen verkroppen. Ze kwamen elkaar een paar jaar later tegen. Ravel weigerde om hem een hand te geven. Dat was in Monte Carlo trouwens. En toen daagde Diaghilev Ravel uit voor een duel. Maar gelukkig door tussenkomst

vrienden is dat voorkomen en leefden ze beiden nog een aantal jaren gescheiden van elkaar, maar wel gelukkig en in grote creativiteit. En wat met name veranderd is, is dat het eerbetoon uit 1906 Wien omgetoverd werd in een eerbetoon, maar uiteindelijk ook de ondergang van de wals in Wenen. De oorlog had zoveel schade aangericht dat blij met de wals kon Ravel niet meer zijn. La Valse van Ravel, door het Radio Philharmonisch Orkest, opnieuw Sergio Commissiona dirigeert.

La Valse van Maurice Ravel, het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Sergio Comissiona, 28 februari 1987 in de zaterdagmatinée. De herhaling van een prachtconcert met een dubbel optreden van Ronald Brautigam, pianist in Rhapsody in Blue van George Gershwin en in die Bachianas Brasileiras nummer 3 van Heitor Villa-Lobos. Van de ene ster Ronald Brautigam naar de andere ster, namelijk violist Simone Lamsma, die al zo vaak heeft opgetreden in de zaterdagmatinée vanaf 2010. Ze begon met Britten en toen daarna, vlak daarna, Szymanowski's eerste vioolconcert. Dat horen we zo meteen, 11 september 2010 in de zaterdagmatinée. Simone Lamsma met dat vioolconcert van Karel Szymanowski. Omgeven door twee toongedichten van Jean Sibelius uit dezelfde cyclus, Lemminkainen van Jean Sibelius. Straks het bekendste deel, De Zwaan van Tuonela. Nu het laatste deel, Lemminkainen's terugkeer. Heel kort, Lemminkainen, een mythische held. Na een lange avontuurlijke reis keert hij terug naar zijn geboortegrond met al zijn jeugdherinneringen, met trouwens al zijn fouten ook die hij gemaakt heeft. De Finnen moeten eens wat trots zijn op zichzelf, zei Jean Sibelius in een interview over dit deel, want hij werkte natuurlijk mee aan het tot stand komen van een nationale klank voor de Finnen. Waarvoor zouden we ons moeten schamen? Dat is het onderliggende gevoel in de thuisreis van Lemminkainen. Lemminkainen is net zo'n goed mens als de edelste edelman. Hij is een aristocraat, zonder meer, vond Jean Sibelius. De terugkeer naar huis van Lemminkainen, het slot van deze Lemminkainen-suite van Jean Sibelius. Het Radio Philharmonisch Orkest, 11 september 2010, geleid door een meester uit Finland, helemaal thuis in de muziek van Sibelius, live Zegerstam.

De terugkeer van Lemminkainen aan het slot van de Lemminkainen-suite van Jean Sibelius als jonge man nog helemaal onder de invloed van Richard Wagner en diens klankwereld. Live Segerstam en het Radio Philharmonisch Orkest, 11 september 2010 in de zaterdagmatinee. En straks keren we terug bij deze suite met het bekendste deel eruit, de Zwaan van Tuonela uit Lemminkainen van Jean Sibelius. Van de ene natuurmuziek, want het is dit, naar de andere, namelijk het vioolconcert nummer 1 van Karl Szymanowski. Optreden september 2010 van violist Simone Lamsma. Die had net daarvoor in 2010 haar debuut gemaakt in de matinee met het vioolconcert van Britten. En ze zou terugkomen. En hoe? En vaak met heel bijzonder repertoire in de volgende jaren. Namelijk Goodbye Dulina, 2 vioolconcerten. Bohuslav Martinu, het bekende Johannes Brahms concert, dat inderdaad wel. Maar ook Prokofjev. Matthijs de Roo, Roslavets en Wantenaar, speciaal voor haar geschreven. En in 2024 de laatste keer het vioolconcert van Carl Nielsen. Maar ze komt terug naar de zaterdagmatinee, straks daarover meer. Dit is het eerste vioolconcert van Karl Szymanowski. Jong componist uit Polen, tijdgenoot een beetje van Stravinsky en Bartok. En net als Stravinsky en Bartok wilde hij nieuwe muziek creëren, maar dan wel gegrond in Poolse klanken, nationale klanken, maar wel met een knipoog of duidelijk ook de bewondering voor de Franse muziek van Claude Debussy. Het resultaat, pure poëzie, pure sensualiteit. Eigenlijk is de vorm het ene gedicht na het andere, 5 delen, muzikale delen die in elkaar overvloeien. Deze muzikale poëzie, natuurmuziek van Karl Szymanowski. Simone Lamsma, solist en het Radio Philharmonisch Orkest, dirigent opnieuw, live Segerstam.

Het poëtische en door de natuur ingeblazen eerste vioolconcert van Karel Szymanowski, violist Simone Lamsma en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Leif Segerstam. Het was haar tweede optreden in de zaterdagmatinée. Eerder dat jaar speelde Simone Lamsma het Benjamin Britten vioolconcert. Dat was haar debuut. En ze zou, ik zei het al even eerder, terugkeren met vaak heel bijzonder repertoire. Van Gubar Dulina tot Shostakovich, Martinu en Roslavets en Sibelius en Wantenaar en Nielsen. En ze keert het komend seizoen terug, daarover straks meer. Eerst even terug naar Jean Sibelius en zijn Lemminkainen-suite, het bekendste deel, De Zwaan van Tuonela. Lemminkainen heeft het vermetele plan opgevat om de zwarte zwaan van Tuonela, het dodenrijk, te doden. De zwaan verzorgt de overtocht naar Tuonela over het water dat de levenden van de doden scheidt. In een vroege versie van de partituur schreef Sibelius de volgende korte toelichting op het donkergekleurde werk met zijn concerterende alto bow. Tuonela, het dodenrijk, de hel uit de Finse mythologie, wordt omringd door een brede rivier met zwart water en een snelle stroom, waarop de zwaan van Tuonela voortgaat, majesteitelijk en zingend.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Zwaan van Tuonela uit Lemminkainen van Jean Sibelius, het Radio Philharmonisch Orkest, glansrol voor de Engelse horende altrobo, dirigent Leif Segerstam. En je hoort de invloed van Richard Wagner op de jonge Jean Sibelius. Hij was in Bayreuth geweest, had de opera's van Wagner gehoord. Je hoort hier duidelijk referenties aan de triestheid, de treurigheid, de melancholie van Tristan und Isolde van Wagner. 11 september 2010 in de zaterdagmatinée, met daarvoor een prachtig optreden van violist Simone Lamsma in het eerste vioolconcert van Karel Szymanowski. Volgend seizoen komt Simone Lamsma terug. Zij soleert april volgend jaar in een nieuw vioolconcert van Sami Musa. Hij is componist in residentie het komend seizoen. Samen met het Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Stefan de Neve. En de Neve komt daarnaast ook voorbij in een zevendelige reeks van matinéconcerten onder het motto Acte de Présence, waarin Franse muziek centraal staat. 17 oktober, na de zomer, dirigeert hij een programma met louter werken van Francis Poulenc. Dat deed hij al eerder in een matinée in 2023. Stefan de Neve is een groot liefhebber en kenner van de muziek van Francis Poulenc. Dit was 21 oktober 2023 in de suite Le Biche van Francis Poulenc. Opdrachtgever was de grote Sergei Diaghilev, Russisch impresario in Parijs en aanjager van heel wat spraakmakende balletten. Maar schokken uitdelen, daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. Het voltage van Stravinsky's Le Sacre du Printemps was sowieso nooit meer te overtreffen. En rond 1920, na de Eerste Wereldoorlog, was de sfeer in artistieke kringen totaal anders. De troefkaart van Diaghilev was het understatement. Dat werd zijn nieuwe troefkaart. Helderheid en juist kleine gebaren. Wat dat betreft is de suite Le Biche een prachtvoorbeeld. Een biche in het Frans is een hinde, maar de vertaling hertje is veelzeggender. Het is geen Bambi-bos waar we op bezoek zijn, maar een Parijse salon vol uitdagende jonge meiden. Alles en iedereen blijft stijlvol. Van meer dan flirten en playen komt het niet. Maar achter de elegante façade mag je van alles vermoeden. Bij het ontbreken van een verhaallijn is het enkel de sfeer die telt. En die is extra spannend door de seksuele ambiguïteit van de personages, de aanwezige jonge meiden, waarvan twee latente lesbiennes, en die kerels, die drie, die matroosachtige jongens, die het ook onderling uitstekend kunnen vinden. En hoe klinkt Poulenc? Stijlvol en parmantig, soms op het tuttige af en balancerend vaak op het randje van cabaret en volkse hoempapa. En het blijft heerlijk. Le Biche van Francis Poulenc, de suite uit het complete ballet, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stefan de Neve.

Het complete ballet Le Biche van Francis Poulenc door het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, geleid door Stéphane de Neve, 21 oktober 2023 in de zaterdagmatinée. Ja, het bijzondere bij Poulenc is het hoge en het lage, van het chique theater naar de vaudeville, van het sacrale naar het banale, van de Sacré-Cœur, om in Parijs te blijven, naar de Moulin Rouge. Hij schakelt met het grootste gemak tussen die twee werelden. Francis Poulenc, hij staat centraal na de zomer, oktober, dan opnieuw onder leiding van Stéphane de Neve in de zaterdagmatinée met een compleet Francis Poulenc matinée middag. Volgende week het laatste optreden van chef-dirigent Lahav Chani bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de zaterdagmatinée met de vierde symfonie van Gustav Mahler. Bijzonder om eruit te kijken. Dit is tot de klok van vijven. Pianist Lahav Chani met naast hem cellist Adi Tal en fluitist Ayan Ay Habar. Met muziek van de Franse componist uit de 19e eeuw Louise Farranque uit een pianotrio.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk, oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator, bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Wandel met Kalefax, Capelle Amsterdam.
9: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: NPO Klassiek. NTR. Podium op zaterdag met Wouter Plezier.
2: Goedemiddag, welkom bij Podium op zaterdag met vandaag poëzie. In zijn bundel Is daar iemand? Reflecteert Micha Hamel op de tijd dat hij met psychische problemen was opgenomen in een kliniek. Hij draagt er straks na zessen uit voor. En filmmuziek voor de film Suquan Island over een vader-zoonvakantie die uitloopt op een nachtmerrie, schreven Florent Crony de Maria en Jérémy Villecourt de muziek. En is het klavecimbel nu een historisch instrument dat alleen geschikt is voor oude muziek, of is het anders? Nou, het is anders, zeker als het aan Justin Taylor ligt. De klavecinist verzamelde originele klavecimbelwerken van componisten uit de 20e eeuw voor zijn album Clavecin 20e, zoals deze impromptu van Bohuslav Martinů.

een impromptu voor klavecimbel van Bohuslav Martinu door Justin Taylor van zijn nieuwe album Clavecin 20e. Met klavecimbelmuziek uit de 20e eeuw. Later in dit programma meer van dit nieuwe album. Nu het opvallende muzieknieuws van afgelopen week. Elim Chen wordt de eerste vrouwelijke chef-dirigent en muzikaal leider van het San Francisco Symphony Orchestra. Dat maakte het orkest afgelopen week bekend. Chen volgt de dirigenten op als Edo de Waard, Herbert Blomstedt en de onlangs overleden Michael Tilson Thomas. Haar directe voorganger is Esa-Pekka Salonen. Dit orkest heeft een groot hart, zegt Chen. Het zit in de klank, het zit in de manier waarop de orkestleden spelen. Er zit passie, zorg, menselijkheid en betekenis in. Het enige wat ik hoef te doen is het orkest verder te laten groeien en te laten vliegen. Elim Chen nam in 2024 afscheid van het Antwerp Symfonieorkest, waar ze 5 jaar chef was en ze dirigeert ook regelmatig in Nederland. Vorige maand was ze nog te gast bij het Concertgebouworkest. De Steinway-vleugel van Richard Wagner is na een maandenlange restauratie weer terug op zijn thuisbasis Bayreuth. Het atelier van pianobouwer Chris Manen bracht het instrument

brug in oude staat. In de loop van de jaren waren allerlei moderne elementen aan de vleugel toegevoegd en die zijn nu verwijderd. Daarnaast is er ook hoognodig onderhoud verricht. Steinway schonk de vleugel in 1876 aan de componist ter ere van de eerste Bayreuther Festspiele, het grote jaarlijkse Wagnerfestival. Dit jaar zal de vleugel meerdere malen te horen zijn tijdens de 150ste editie van het festival. De Franse dirigent Stéphane Deneuve blijft nog 4 jaar langer aan als vaste gastdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Zijn contract is verlengd tot en met het seizoen 2030-2031. Deneuve is dankbaar nog 4 jaar met het orkest te mogen werken. Hij zegt, het voelt als 1 groot avontuur, gedreven door gedeelde nieuwsgierigheid en ambitie. Deneuve is ook chef-dirigent van het St. Louis Symphony Orchestra en staat met regelmaat voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En hij maakte veel opnames van Franse componisten als Maurice Ravel en Francis Poulenc. En hij breekt graag ook een lans voor de Franse componist Guillaume Conesson, die hij als de beste levende Franse componist beschrijft. Live, 14 maart 2021, dirigeerde Stéphane Deneuve het Radio Philharmonisch Orkest in een stuk van deze Guillaume Conesson. Het was tijdens de coronaperiode, dus het applaus ontbreekt straks. Het stuk Maslenitsa.

Maslenitsa van Guillaume Connaisson, uitgevoerd live 14 maart 2021 zonder publiek in het Concertgebouw in Amsterdam door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stéphane Denève. De dirigent die Guillaume Connaisson de beste levende Franse componist noemt en die nog 4 jaar langer aanblijft als vaste gastdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Door de eeuwen heen zijn componisten steeds weer teruggekeerd naar het idee van de fantasie als manier om conventies uit te dagen en de expressieve grenzen van de piano te verkennen en te verleggen. Dat zegt de pianiste Ketevan Charoumashvili naar aanleiding van haar album Fantasia. En op dat album hele uiteenlopende componisten zoals Karel Philipp Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven en Alexander Scriabin. Maar toch een doorlopende lijn volgens de pianisten die laat zien hoe het concept van de fantasie zich ontwikkelt. Maar het doel blijft steeds hetzelfde. De fantasie vervaagt de grenzen tussen compositie en improvisatie, maakt gebruik van abrupte contrasten, onverwachte wendingen en momenten van introspectie. Ook muziek van Valentin Silvestrov op dit album. Enkele van de dialogen. Hier is pianiste Ketevan Charoumashvili.

Een hommage van de Oekraïense componist Valentin Silvestrov aan Franz Schubert in zijn dialogen. Ketevan Charoumashvili, de pianiste op haar nieuwe album Fantasia. Want ook dit was een hele vrije vorm die Valentin Silvestrov gebruikte. Fantasieën door de eeuwen heen van componisten als Karel Philipp Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven, Alexander Scriabin en dus Valentin Silvestrov. Antonio Vivaldi, een hit in de baroktijd. Iedereen ging naar Venetië om zijn muziek te horen. Kocht muziek van hem en nam die muziek mee terug, vaak naar Noord-Europa. En ja, dan op een gegeven moment, dan komt de man met de zeis. En dan is het bekende verhaal na zijn dood al snel vergeten. En ook nog notabene een armoedige begrafenis in Wenen voor Antonio Vivaldi. Hij bleef wel bij violisten in de 19e eeuw bekend. Maar zijn composities lagen na zijn dood ruim 250 jaar lang opgeborgen in een klooster. Aan het begin van de 20e eeuw besloot dat klooster die manuscripten te verkopen. Maar omdat men geen idee had waarover men beschikte, werd de collectie naar de muziekbibliotheek van de Universiteit van Turijn gebracht. De bibliothecaris daar begreep meteen dat hij iets bijzonders in handen had en wilde de autografen voor de universiteit verwerven. En dat ging uiteindelijk met behulp van rijke particulieren. En de Vivaldi Edition is sindsdien bezig met het uitgeven van al die manuscripten en ook het maken van opnames. En nu is er weer een nieuwe opname van de muziek van Antonio Vivaldi door Les Musiciens du Prince Monaco onder leiding van Gianluca Capuano.

solistische rollen voor de blokfluit, de hobo en de fagot in het concerto van Antonio Vivaldi door Les Musiciens du Prince Monaco, onder leiding van Gianluca Capuano, van een nieuw album met muziek van Antonio Vivaldi. Filmmuziek nu in het podium op zaterdag uit de film Suquan Island van regisseur Vladimir de Fontenay. En daarin maken we kennis met Tom, een man van middelbare leeftijd die nog altijd lijdt onder de gevolgen van de scheiding van zijn vrouw, de moeder van zijn tienerzoon Roy. Tom wil graag een langere periode met zijn zoon doorbrengen in een hut op een afgelegen eiland in Alaska, waarbij de elementen moeten trotseren en zullen gaan jagen en vissen om zo hopelijk een betere band te kunnen opbouwen. Maar als hun vervallen onderkomen wordt vernield door een beer, de radioverbinding uitvalt en de strenge winter aanbreekt, is het nog slechts een kwestie van tijd voordat Tom begint te ontsporen en obsessief en manisch gedrag begint te vertonen. Zijn zoon Roy, bezorgd om het onvoorspelbare gedrag van zijn vader, begint zijn moeder en vrienden steeds erger te missen en al snel verandert de vader-zoonvakantie in een survival thriller die stijf staat van de spanning. Voor de muziek in Suquan Island tekenden Florent Crony de Maria en Jérémy Villecourt. Hun elektronische soundtrack klinkt als volgt.

Muziek van Florent Crony de Maria en Jérémy Villecourt voor de film Suquan Island. Film die sinds afgelopen donderdag in de bioscoop te zien is. Wat zegt de pers, de Volkskrant? In de spannende, maar niet geheel bevredigende film Suquan Island trekken een zoon en vader zich terug op een onbewoond eiland. 3 sterren. VPRO Cinema, een bij vlagen beklemmende psychologische thriller die bij gebrek aan inzicht in de gevoelswereld van de vader wat in het luchtledige blijft hangen. 3 sterren. The Guardian, de cameraman zorgt ervoor dat de film er prachtig uitziet en de acteurs doen hun best, maar het verhaal voelt levenloos en leeg aan en het einde kan niet overtuigen. 2 sterren. En het Parool tenslotte, de vader-zoonreis in Suquan Island roept onbehagen op dat samengaat met een gevoel van ongeloof.

De ouders van de kleine Erich Wolfgang Korngold vernoemden hun baby naar de grote Mozart, vandaar Wolfgang. En dat kwam prachtig uit, want deze muziek schreef hij 12 jaar oud. Ook hij, een wonderkind, Erich Wolfgang Korngold, het langzame deel uit zijn pianotrio Opus 1. Veel componisten begonnen hun carrière met een pianotrio. Minder intimiderend dan een strijkkwartet en niet zo onpraktisch als direct een complete symfonie. En die vroege pianotrio's staan op het album Fountain of Youth van het Mitras Trio dat we zo even hoorden. Sergei Rachmaninov was als pianist een genie, maar hem louter als pianist omschrijven is niet genoeg. Voor mij is Rachmaninov de muziek zelf. Woorden van componist en dirigent Michael Pletnev. De Russische componist is van groot belang voor Pletnev. De 4 pianoconcerten staan al sinds jaar en dag op diens repertoire. En toen Pletnev door de oorlog niet langer kon samenwerken met het door hem opgerichte Russisch Nationaal Orkest, richtte hij een nieuw orkest op. En dat noemde hij het Rachmaninov International Orchestra. Hier te horen in de melodie Opus 3, nummer 3.

0: een nieuw orkest vernoemd naar zijn muzikale held, het Rachmaninoff International Orchestra, opgericht door Michael Pletnev. Componist, dirigent en zelf ook pianist. Een nieuw album met het Rachmaninoff International Orchestra. Reageer op deze uitzending. Dat kan met een berichtje in de NPO Luister app.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.
0: Wat staat er deze zaterdag 23 mei allemaal in de kranten als het gaat over klassieke muziek? Nou, Miles Davis, een jazzgrootheid, maar wel klassiek. Dus Allah, in Trouw een groot artikel van Marco Visser. Want wat is er aan de hand? Op 26 mei aanstaande is het 100 jaar geleden dat Miles Davis werd geboren. En de trompetist Michael Varekamp, Nederlandse trompetist, eert dat met een nieuw album en een theatertournee. Nieuw album. Portraits of Miles. Groot stuk over Miles Davis. Een ontzettend veelzijdig muzikus met zijn eigen specifieke toon. Geen wiebelende tonen, geen trillingen. Speelstrak, dat zei zijn leraar toen hij jong was. En dat ging hij doen. Mensen zeggen, zei Miles Davis, dat mijn geluid klinkt als een menselijke stem. En dat is precies zoals ik het wil. Bij Miles, zegt Varekamp, keerde het geluid zich meer naar binnen. Hij liet een soort kwetsbaarheid zien in zijn spel. Hij liet de bravoure los. En hij deed bijzondere dingen. Hij nam het Concerto de Aranjuez op van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. Oorspronkelijk voor klassiek gitaar en orkest. En toen speelde hij niet op trompet, maar op een bugle. In 1969 ging hij de studio in voor In a Silent Way. En toen omarmde hij de jazz fusion. De elektronica kwam erbij. Mensen vonden het vloeken in de kerk. Maar ik vind het prachtig, zegt Michael Varekamp. En hij ging verder, Miles Davis, op die tour Bitches Brew uit 1970. Toen experimenteerde hij met het wah-wah-pedaal. En tussen 75 en 80 was hij er even niet. Drugs, een depressie, een gebroken heup en slechte gezondheid. Maar hij kwam terug met The Man with the Horn in 1981. En Tutu, zijn album uit 1986. Waarin hij nog weer verder ging met synthesizers en drummachines. Lees het in Trouw. En dan is het leuk om ook nog dat stuk te lezen in de NRC. Over het wetenschappelijk aantonen dat muziek vroeger beter was. Kan dat? Is muziek van vroeger beter dan die van nu? Niccolo Di Marco is een datawetenschapper en een kunstonderzoeker aan de Tuscia Universiteit in Viterbo in Italië. Hij onderzoekt de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op kunstuitingen. En hij ging met datawetenschap aan de gang en bracht interessante patronen aan het licht. In muziekwerken uit allerlei tijden. En maakte in één oogopslag de complexiteit duidelijk van een muziekstuk. Door MIDI-bestanden om te zetten in tonale netwerken bestaande uit knooppunten verbonden met lijnen. Heel leuk, reageert componist, dirigent en muziekonderzoeker Micha Hamel. Een soort landkaart van een muziekstuk. Ik vind het heel prettig om te zien. Al kun je de muziek zelf natuurlijk niet volledig vatten in zo'n landkaart. Zeker niet omdat de onderzoekers alleen maar keken naar melodie en harmonie. En heb je dus zeker niet alles van de muziek te pakken. Maar los van die discussies is de uitkomst, ja, muziek van vroeger was complexer. Maar dan hebben we het dus over melodie en harmonie. Micha Hamel heeft de tegenwerpingen klaar. Hij zegt, ik vind wel goed dat ze geen onderscheid, niet spreken over beter of slechter. De afname in melodische complexiteit vindt Micha Hamel logisch. Want muziek is nog wel steeds complex, maar de complexiteit is gewoon verschoven. In de 19e eeuw was het ding in de muziek de complexiteit van je harmonie. Dat was wat componeren inhield. Met verschillende akkoorden een vorm opbouwen. De spanning van je publiek vasthouden tot de laatste noot van het stuk. Maar tegenwoordig is het echt heel anders. De nadruk ligt veel meer op klank. Daarin zit momenteel de complexiteit. Zeker leuk om het helemaal te lezen in de NRC van vandaag. Hier is de reactie van de hedendaagse componiste Caroline Shaw op Franz Schubert in haar stuk To Music.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Muziek van Franz Schubert door de ogen en oren van Caroline Shaw. To Music noemde het stuk. En we hoorden haar met de percussiegroep So Percussion.

tweede deel, het langzame deel uit het concert champêtre. Clavecimbalconcert van Francis Poulenc met Justin Taylor aan het clavecimbal en het Orchestre National de Lille, onder leiding van Chloé Dufresne, van het album Clavecin 20e. Het clavecimbal in de 20e eeuw van Justin Taylor, die al geruime tijd, zegt hij, het clavecimbal wil belichten in een aspect waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn, het gebruik ervan in moderne werken aan het begin van de 20e eeuw. Hij vertelt in het cd-boekje hoe het instrument eigenlijk door de 19e eeuw werd heen getrokken door componisten als Camille Saint-Saëns, die werken van Jean-Philippe Rameau uitgaf. Johannes Brahms, die dat deed met stukken van François Couperin. En vervolgens Claude Debussy en Maurice Ravel enthousiast maakten voor het barokrepertoire. De eerste drie decennia van de 20e eeuw zorgden toen voor een heropleving van het clavecimbal en de weerslag daarvan op dit album Clavecin 20e. Met ook echt veel modernere muziek nog voor clavecimbal, zoals dit stuk, Blues in Uum van Stéphane Gassot.

Blue Sinium van Stéphane Gassot op het album Clavecin 20e van clavecinist Justin Taylor. Poëzie nu in Podium op zaterdag. Na een geestelijke crisis belandde Mieke Hamel in 2009 in de psychiatrische kliniek. Een periode die hij als een doorlopend verhaal van 101 gedichten verwerkte in de bundel Is daar iemand? Over het voortslepende leven in de kliniek, verblijvend in een soort tussenwereld waar zijn hersenen defect zijn en de diagnose nog niet is gesteld. Achter gesloten deuren kleidt hij een vaas, kijkt voetbal, eet soep, glimlacht wat, schrijft een brief naar zijn kinderen en wandelt in het bos met lotgenoten. Op de weg naar het herstel vergezellen hem op onverwachte momenten een paard, een leeuw en een makreel. Kwetsbaar, bevreemd en vol van zwarte humor rostert Hamel zich in de poëziebundel Een weg naar de uitgang. Mieke Hamel, die luisteraars van NPO Klassiek vooral kennen als componist en dirigent, noemde zijn bundel Is daar iemand een psychografie, een duik in zijn eigen geest van 17 jaar geleden, toen hij leidend aan waanvoorstellingen werd opgenomen. In een interview in de Volkskrant zei Hamel erover: als je helemaal uit elkaar ligt in zo'n kliniek, wordt iets gewoons als eten superbelangrijk. Je maakt verder niks mee. Je bent eindeloos aan het wachten. Je wacht op de dokter, gaat naar de een of andere therapie, stapt maar weer eens onder de douche totdat iemand je bloeddruk komt meten. Het is vormloos, het leven daar. Je leeft in een blur. Je bent op een wazige plek. Ik heb deze bundel geschreven omdat ik expressief wilde maken hoe mijn ervaring was, hoe ontregelend en veelvormig. Ik probeerde in de persoon van toen zelf te gaan zitten. Een ander doel had ik niet. De bundel Is daar iemand is inmiddels ook als audioboek verschenen, voorgedragen door Mieke Hamel zelf. Nu in Podium op zaterdag een kleine selectie.

Je denkt, dit overkomt mij niet. Iedereen kijkt mij zwijgend aan en ik zwijg terug. Het is stil. Het is stil omdat ik de wachters om stilte heb gevraagd. Om dit moment dat mij openspleit. Het moment dat ik mij voor het eerst en voor altijd blootgeef. Te beleven. Zodat ik hardvochtig door de film van de werkelijkheid word geslingerd. Met een vingerknip en... Hey daar! Jaren heb ik gewacht en nu ben ik zwak en nou ben je er ineens. Dit is al heel lang jouw speelruimte. Daar ben ik. Gevend en smeltend. Hier begin ik en hier mag jij komen. Hier ben ik. Dit is mijn zone. Opgeslokt door de woordnacht. Die lispelt, kom mee in de woordnacht. Door de wolken kun je de sterren niet zien. Zit ik met mijn naam in mijn handen. Als iemand die met zijn tijd mee moet. Door de wolken kun je de sterren zien. Het geeft niet. Het is mensenwerk. Jullie kennen het hele verhaal niet. Kennen het hele verhaal niet. Ik ben geen lichaam, ik ben een zone. Zone. Dit is jouw speelruimte. Hier begin ik. En hier mag jij komen. Ben ik onzacht? Onduidelijk. Je bent bang. Bang. Bang? Hier begin ik en hier mag jij komen. Ik heb geen lichaam, ik bezet een land. Je kent het hele verhaal niet.

Is daar iemand? Een schorre stem achter de spiegelramen het donker flakkert. Ketsend, zinkend in doorsnee beige boterhammen. Ik heb hem of haar gehoord, maar we praten niet over dieren, want nauwelijks weet ik hoe het brood heet. Of ik zie een verlosser dansen op mijn ei. Patiënt betekent geduldige. Iedereen weet dat. Maar waar is iedereen? Kortelings werd ik omringd door een koor. Feestgangers, talentvolle, medestanders, pijnontkenners, kunstexperts, ja-knikkers, balvirtuozen, hartensbrekers. In mij. Is daar iemand? Misschien is er wel niemand. Het zijn er altijd een paar die het verpesten voor de rest. Hoe is het om gek te zijn? Vraagt het bezoek. Ik denk dat mijn omgeving er meer last van heeft dan ikzelf. Lieg ik. Bovendien mag ik hier bijna weg. Ik heb enkel nog x jaar depressie voor de boeg. Maar dat zegt niemand hardop uit angst dat ik zelfmoord pleeg. Een definitieve oplossing voor een tijdelijk probleem, zeggen de blonde vrouw, het eihoofd en Ralf in koor. Hé, is dat die koorzang? Overal loert het onbarmhartige verhaal. Het is overal. Overal verteld. Overal gelispeld en geschreeuwd. Maar niet door mij. Maar mijn aderen pulseren. Pulseren. Ik ben warm. Warm. Dat is genoeg. Hallo handen. Pak elkaar maar vast. Doe maar. Ook al lopen de eerste en de derde persoon door elkaar, de stilte schuilt onder de geluiden. Ik ben een ader. Het antwoord op je vraag is ja. Wij zijn elkaar. Ik kan niet geloven dat je daar bent. Misschien wandel je enkel op mijn tong. Ik kan niet geloven dat je er bent. Raak me aan. Raak me aan.

het chanson Je prends congé van Nicolaas Gombert. En daarvoor poëzie van Micha Hamel uit de bundel Is daar iemand? Inmiddels ook als audioboek verschenen, voorgedragen door Micha Hamel zelf.

0: de finale uit pianoconcert nummer 25 van Mozart. Alim Bezembayev aan de piano en het ORF Radio Symfonieorkest van Wien. Onder leiding van Howard Griffiths. Die Alim Bezembayev is een van de next generation Mozart soloists. Wordt begeleid door Howard Griffiths. En die zegt, ja, het is een enorme uitdaging altijd Mozart. Het klinkt simpel, maar dat is nou juist het lastige. Je hoort alles voor wat betreft de intonatie, het ritme, de frasering, het tempo, musicaliteit, noem maar op. Mozart klinkt eenvoudig, maar is zo lastig voor een pianist.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: In zijn muziekstuk Seaborn onderzoekt componist Garth Neustadter onze perceptie van water vanuit vogelperspectief, vanaf het wateroppervlak en onder water. Water, zo zegt hij, heeft beweging en ritme. Ik ben geïnteresseerd in het weergeven van de spanning tussen de potentiële en kinetische energieën die we in het water waarnemen, net als onze beleving van tijd. Mooi gezegd, het klinkt als volgt.

Een deel uit Seaborn van Garth Neustadter door de Percussion Collective van het gelijknamige album Seaborn. Wat is er morgen zoal te doen? We gaan het land in. Vanuit Hilversum vertrekken we morgen naar Maastricht, naar het Theater aan het Vrijthof. Daar is het programma An American in Paris, met de muziek van George Gershwin natuurlijk. Het vuurorkest onder leiding van Arjan Tien. En dat begint om 3:30 middags. Ook nog een werk van de Maastrichtse componist Jesse Passenier, Fight for Light. Dat allemaal, morgenmiddag, 3:30, Maastricht. Dan in Den Haag, de Davidsbuntelen Academie. Een tal van jonge pianisten die gaan daar spelen. Een heel romantisch programma. Een eindejaarsconcert waarin ze al hun discipline en passie gaan laten horen die ze het afgelopen jaar hebben opgedaan. Om 2:00 middags in de Davidsbuntelen Academie in Den Haag. En dan organist Bernard Winsemius speelt op het 250 jaar oude Reichner-orgel in de Oude Kerk in Rijswijk. Een orgel uit 1786. Instrument met een heel eigen karakter, rijke historische klankwereld. Werken van Wilhelm Friedemann Bach, Karel Philipp Emanuel Bach en vader Johann Sebastian Bach en zonen dus. Morgenmiddag om 3:00 in de Oude Kerk in Rijswijk. We horen Bach al op de achtergrond. Snel verder dus, zometeen dan om 7:00 NTR Opera Live. Van harte aanbevolen met Mark Pantes. Bedankt weer voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
4: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk...
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Dat zal ik nooit vergeten.
2: Deze week is mijn gast, journalist en presentator, bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
1: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
11: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
12: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Een man van 21 is opgepakt. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live met Mark Pantes.
1: Ja, welkom bij Opera Live.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Die herkent zijn vader in de menigte en de vrouw die bij hem is, Liu. Die hebben elkaar heel lang niet gezien en praten bij. Liu is altijd met Timur meegereisd, omdat ze ook heimelijk en allang verliefd is op Calaf. En zo hoopt dus terecht hem weer te zien. Maar dan verschijnt Turandot voor de menigte en Calaf valt als een blok voor haar. Iedereen probeert om hem in te praten en zegt: doe het niet, maar Calaf wil de uitdaging aangaan. We luisteren naar Turandot, de laatste opera van Giacomo Puccini, live uit de Met. Met in de hoofdrollen Calaf, Brian Jagd, Timur, John Rellier, Liu, Angel Bu, en Turandot, Anna Pirozzi. We horen zometeen als eerste een mandarijn in de persoon van Ben Brady als bariton. En dan horen we Ping, Pang en Pong. En dat zijn Liu Kang, Tony Stevenson
2: en Andrew Stenson. Live from the Met.

0: Calaf has struck the imperial gong, announcing that he will win Turandot's hand or die. That was Act One of Puccini's Turandot, live from the Metropolitan Opera, with the Met Orchestra and chorus led by Oksana Lee.
1: Collega Deborah Lou Harder de afkondiging doen van de eerste acte van Puccini's Turandot. En dat begon nogal heftig en geweldig. U hoorde hoe Prins Calaf hoort over, niet alleen hoort, maar ook Turandot ziet en direct smoorverliefd wordt en niet af te brengen is van zijn plan om de drie raadsels die ze hem zal stellen op te gaan lossen. Ondanks eigenlijk iedereen die tegen hem zegt, doe het niet. En dat is natuurlijk heerlijk voor een opera, want dan denken we allemaal, doe het niet. Maar dat doet hij het wel en dan hebben we ineens een verhaal. Goed, u hoorde. Liu, Angel Blue, Calaf, Brian Jagd, Timur, John Rellier, een mandarijn, Ben Brady, Ping, Yu, Wong Kang, Pang, Tony Stevenson, Pong, Andrew Stanton, het koor en orkest van de Metropolitan Opera, onder leiding van Oksana Liniv, en die had de wind er flink onder. Turandot, ja, dit is de laatste opera van Puccini die onvoltooid bleef, want hij stierf in 1924, toen het nog niet af was. Enkele jaren later maakte Franco Alfano de opera af, of op basis van schetsen van Puccini, maar niet nadat eerst andere componisten door de familie waren afgewezen, waaronder Zandonai en Ascagni. En ook de versie van Alfano werd gedeeltelijk afgewezen, want hij moest er nog 3 minuten uithalen voordat Toscanini de eerste uitvoering dirigeerde, inclusief deze nieuwe beëindiging. Want eerder is van hem bekend dat hij op het punt waarop Puccini de boel had achtergelaten, naar het publiek draaide, zich naar het publiek draaide en zei, op dit punt stierf de maestro. Goed. Turandot. Het libretto is gebaseerd op een toneelstuk van Carlo Gozzi uit 1762. Het verhaal is oorspronkelijk Perzisch, uit een Perzische fabel, en de naam Turandot betekent zoveel als dochter van Turan, een Perzische streek. En zoals we hebben kunnen horen, gebruikt Puccini Chinese volksliedjes. En een van die bekende volksliedjes was het liedje Mo Li Hua, de jasmijnbloem. En dat klinkt bijvoorbeeld bij de opkomst van prinses Turandot, en u hoorde dat in het kinderkoor. Deze muziek kende Puccini van een speeldoos. Diezelfde melodie werd trouwens ruim 100 jaar eerder ook een keer gebruikt door Carl Maria von Weber in zijn toneelmuziek voor het toneelstuk Turandot van Friedrich Schiller.

0: Ja, u hoorde heel andere muziek van Carl Maria van Weber uit de opera. Zijn opera Turandot, dat was de ouverture, gespeeld door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Lawrence Foster. En we gaan telefoneren, want als ik het goed heb, zit aan de telefoon Hester Stijn, rechtstreeks uit de Metropolitan Opera, aan een vaste lijn. Heel fijn. Hester, ik moet even uitleggen wie je bent. Hester ken ik namelijk als regieassistent en voorstellingsleider allerlei prachtige producties hier in Amsterdam. Maar ze is getrouwd met een Amerikaan en vervolgens naar New York verhuisd. En daar werk je nu in de Metropolitan Opera. En vertel eens eventjes, wat is jouw rol nu in deze productie?
1: Vandaag ben ik voor de voorstelling stage manager number 4. We zijn met een team van 4. Aha. En krijg je een nummertje. En dat betekent dat ik op in Amerikaanse termen stage right ben. Mm-hmm. Terwijl we dat in Nederland toneel links noemen. Dus dat is voor mijn brein heel fijn. En daar ben ik verantwoordelijk voor alle opkomsten.
0: Oké, dus er staan er mensen
1: binnen ons team van...
0: Ja?
1: Ga je gang.
0: Nee.
1: Zeg maar.
0: Nee, ik stel me voor dat het een flinke drukte daar achter het podium is. Met die hoeveelheden die daar op het... Want zo te horen was het koor al enorm groot.
1: Ja, ik heb even de nummers voor je opgezocht. Ah. Dat is misschien leuk om te weten. Ja. 98 koorleden. Mm-hmm. 73 acteurs, figuranten. Mm-hmm. 29 dansers. Yeah. 16 acterende kinderen en 20 zingende kinderen.
0: Wauw.
1: Dat komt tot een groot totaal van 236. Nou weet ik niet of die allemaal in de eerste acte op het toneel zijn geweest. Maar het koor sowieso wel. En dus dat zijn een boel mensen.
0: Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Want deze productie, daar kunnen onze radioluisteraars niet van horen natuurlijk. Maar is nogal bijzonder. Want het is inmiddels, ik heb dat zelf weer opgezocht, de 376e uitvoering van deze productie van Franco Zeffirelli. Die inmiddels bijna 40 jaar oud is.
1: Zeker, ja. En 1987 was de première hiervan. En sinds ik hier werk doen we het elke 2 jaar komt hij terug.
0: Oké. Okay.
1: En ik kan me niet voorstellen dat het ooit verandert. Het is zo'n... net als de productie La Bohème van Zeffirelli. Het zijn zulke... ik kan even niet op het Nederlandse woord komen, maar quintessential met producties.
0: Ja.
1: Ik heb wel gezegd, het is de met op zijn mettiest. Dus mm-hmm. het is groot, het is veel, het is prachtig, het is indrukwekkend. Veel mensen, grote toneelbeelden. Het is, dit kan je denk ik nergens anders zien in een theaterpand.
0: Ik heb ooit zelf Bohème in de Met gezien. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, een spektakel is fijn, maar het kan ook zonder. Maar toen ik dat zag, was ik totaal om, want wat een spektakel was dat. En ik heb dit natuurlijk niet gezien. Maar ik kan me voorstellen dat dit net zo indrukwekkend is als je erbij bent.
1: Ja, zeker, zeker. Het is voor mijzelf een tijd geleden dat ik hem vanuit de zaal heb gezien. Maar het is overweldigend, spectaculair en indrukwekkend. En ik vind het een opera om van te genieten hier, zeker.
0: Wat fijn. Maar wat ik mij afvraag, het is een opera die is al de productie is 40 jaar oud. Ik las iets in het programmaboek dat het refurbished is. Er zijn er nog onderdelen, zal ik maar zeggen, in de productie die daadwerkelijk uit 1987 zijn. Dus alles inmiddels vervangen door nieuwe.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik werk hier nu, dit is mijn 5e seizoen. Dus ik weet niet alles, maar ik denk zeker dat er nog originele elementen zijn. Mm-hmm. Maar inderdaad, met wear and tear en 40 jaar honderden mensen over de decorstukken laten hobbelen, dat is natuurlijk... Dat vraagt om aandacht. En gelukkig was er een mecenas die daarvoor heel veel geld beschikbaar heeft gesteld. Dat is natuurlijk ook een onderdeel ervan.
0: Ja.
1: Er moet wel gefinancierd worden.
0: Ja. Nee, dat is ook heel duidelijk als je het programmaboek bekijkt van deze productie. Die iedereen trouwens op de site van de Met kan vinden. Dan zie je dat daar veel ruimte is voor alle mensen die allerlei onderdelen van deze productie hebben mogelijk gemaakt met geld.
1: Ja.
0: Wat ik mij nou even afvraag. Mm-hmm. Moet je dan ook... Mag je, als je toevallig in het koor zit... Ik denk, ik wil even die prachtige scène horen waar ik niet in zit. Mag je dan op het zijtoneel je bevinden? Of moet je wegwezen?
1: Nou, in het geval van deze productie is het echt inderdaad wel wegwezen. Er is te weinig plek om te komen luisteren. Bovendien, voor deze opera is het bijna zo dat het koor bijna altijd of op het toneel is of op het zijtoneel of stage staat te zingen. En de regel is inderdaad, als je niet in de scène bent, dan kan je hier niet op het toneel zijn. Er gebeurt zoveel, er zijn liften, er is valgevaar. Je kan midden in een changement zitten. Hè? Dat is misschien moeilijk voor te stellen als je in de zaal zit, maar er is rondom het toneel heen veel aan de hand. Dus ja, helaas is dat niet in deze setting niet mogelijk. Er zijn wel opera's waarbij het waar we iets losser kunnen zijn en mensen in een hoekje even kunnen luisteren. Maar bij deze is dat niet het geval.
0: En je vertelt over liften en wat er niet. Zijn er specifieke dingen waar je bijzonder moet letten, die een grotere uitdaging zijn dan normaal in deze bijvoorbeeld deze acte die we net gehoord hebben?
1: In deze acte is de onthulling van Turandot. Zij wordt beneden in de kelder op een mooie pagoda neergezet. En die komt in zijn geheel omhoog. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een ding waar we altijd goed op moeten letten. En dan de koorleden die daar die mooie lijntjes zingen, de ancelle, die staan ook op die lift. Dus dat is... Daar moet altijd aandacht aan besteed worden, ook in de repetitietijd. Wij werken hier veel met covers, omdat vanwege het volume van de voorstellingen. Dus als er een cover op moet hij ook weten wat de veiligheidsaspecten zijn waar opgelet moet worden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is in deze acte meest uitdagend, de liften die omhoog komen, met mensen erop.
0: Ja. En je merkt het al op, morgen staat de opera weer op het schema, maar dan met een andere cast.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat? Ik neem aan dat het niet iedereen... Hoe gaat zoiets?
1: Behalve de solisten is iedereen die er vandaag is, die is er morgen ook weer.
0: Mm-hmm.
1: En vanavond doen we, als de voorstelling vanmiddag klaar is, dan gaat de technische ploeg, die gaat als een malle aan de gang. Want vanavond om 8:00 doen we La Traviata. En daar zit een groot gedeelte van het koor ook in.
0: Wauw.
1: En het is een... En gisteravond deden we... de opera over Frida Kahlo, ook het koor allemaal in zat. Dus ja, het is een druk schema.
0: Ja. Maar goed, maandag zijn ze vrij, heb ik begrepen.
1: Maandag is vrij, ja.
0: Maar eventjes over dat is natuurlijk het systeem wat wij hier in Nederland niet kennen. Het zogenaamde echte repertoire systeem waarbij je...
1: Ja.
0: Dat is fijn voor
1: de
0: toerist, dan kun je zeker in het weekend in 2 dagen 3 opera's meemaken.
1: Ja, zeker.
0: Maar je hebt natuurlijk dan zo dat er zullen mensen zijn die opgaan en de andere leden van de cast misschien nog nooit hebben gezien. Komt dat voor?
1: Wat er in dit geval voor deze productie... die is in het begin van het seizoen heeft hij gespeeld en toen is hij heel lang weg geweest. En toen kwam hij dus nu aan het eind van het seizoen terug met 2 casts.
0: Mm-hmm.
1: En er is dan 1 pianorepetitie geweest met 1 cast. En 1 orkestrepetitie met 1 cast. En de andere cast die heeft alleen pianorepetitie gehad. En dat is dan zonder koor. Want het koor heeft het dan met het orkest gedaan. En dat is dan voldoende voor het opfrisgeheugen, zullen we zeggen. En dus toen de cast, inclusief dirigent is een andere cast... opging die geen orkestrepetitie op het toneel had gehad, stond dus het hele koor voor een dirigent die zij nog nooit eerder hadden gezien.
0: Interessant.
1: Dus dat is uitdagend en moet je vooral rekenen op het collectieve de collectieve kracht van zo'n groep en een goede leider.
0: Nou. Spannend dus.
1: It's never a dull moment hier. Nee,
0: dat is fijn. Ik laat je weer vrij. Wij spreken elkaar in de tweede pauze weer. En tot die tijd heel veel succes. Dankjewel.
1: Dankjewel. Tot
0: later. Tot later.
1: Doei.
0: Dag.

En met een opmerkelijk slotakkoord eindigde de Elegie voor piano nummer 4 uit 1907 met als bijna Turandots Frauengemach intermezzo van Ferruccio Busoni. Het werd gespeeld door Marc-André Amelin op een piano. En dit was dus een aantal jaren voor Puccini, de Turandot van Ferruccio Busoni, ook naar Carlo Gozzi. En zoals u al hoorde, minder Oosterse muzikale invloeden, maar wel een liedje. En de opmerkelijke luisteraar zal Greensleeves hebben herkend. Wat u hoorde heeft in de opera de volgende functie. In het vrouwenvertrek horen we het gezang van Turandots dienaressen. The Lady Greensleeve, dat zingen ze. Turandot houdt van de geheimzinnige prins, maar haar trots bepaalt dat zij als maagd zal sterven. Truffaldino, dat is een van de types die in het oorspronkelijke stuk van Gozzi zaten, commedia dell'arte figuren die afwezig zijn in Puccini's werk, hoewel in muzikale zin nog steeds wel hoorbaar in de personen van Ping Pang en Pong. In ieder geval, deze Truffaldino probeert achter de identiteit van de prins te komen, maar hij faalt. De keizer die heeft in een brief de naam van de prins ontvangen, maar die houdt hij voor zijn dochter verborgen, want hij wil dat het bloedvergieten eindelijk stopt. Maar Turandot geeft niet op. Haar dienares Adelma, nu slavin maar ooit zelf prinses, werd ooit door Calaf uitgelachen en verraadt nu zijn naam. Er klinkt een treurmars door de troonzaal. Is het de nederlaag van Calaf of van Turandot? Calaf, zoon van Timur, je bent vrij om te gaan, zegt de prinses. Calaf wil gaan om elders de dood te zoeken, maar Turandot roept hem terug en bekent hem haar liefde. Uit de orkestrale suite horen we nu het slot.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, en dit was muziek van Ferruccio Busoni uit zijn Turandot-suite deel 7, Nächtliche Walzer, en deel 8, In modo di marcia funere e finale alla turca. En dat kon je wel een beetje horen. Nauwelijks chinoiserie in deze muziek. Die komt uit een éénacte van Busoni. Die is in première gegaan in 1917, geschreven voor de opera van Zürich, met niet alleen gezongen stukken, maar ook gesproken dialogen. En op die manier een totaal ander stuk dan dat van Puccini. Wij hoorden de Filarmonica della Scala onder leiding van Riccardo Muti. Goed, het is nog pauze in New York, nog wel even. Want ze willen daar veel glaasjes Prosecco verkopen voor veel te veel geld in plastic fluts. Maar zometeen komt de tweede acte van Puccini's opera Turandot. En tot die tijd hebben we allerlei muziek, waaronder muziek van de priester Joseph-Marie Amiot. En dit was een Franse jezuïet die de tweede helft van zijn leven, dat zich afspeelde van 1718 tot 1793, in Peking woonde en werkte en daar dus ook is gestorven. Hij vertaalde allemaal Chinese boeken in het Frans en schreef muziek waarin Oost en West samenkomen.

0: Ja, en nu hoorde de bijzondere muziek van Joseph-Marie Amiot, de priester die de tweede helft van zijn leven in Peking woonde en werkte. Dit was het Deuxième Divertissement Chinois en het werd uitgevoerd door 1821 Muziek de Lumière. En dan gaan we naar het tweede bedrijf van de opera Turandot van Puccini. Ping, Pang en Pong, ja, het moet gezegd worden, het zijn toch eigenlijk de kwik, kwek en kwak in de opera. Ze maken elkaar zinnen ook af, hebben we gehoord in de eerste acte. Die klagen. Er moeten steeds weer jonge prinsen onthoofd worden. Er moet toch iemand zijn die die drie raadsels op kan lossen. Dan begint de test van Calaf. De keizer smeekt hem om de uitdaging niet aan te gaan, maar tevergeefs. Turandot legt nu uit wat voor haar überhaupt de aanleiding is voor deze gang van zaken. Namelijk, een van haar vrouwelijke voorouders is ooit verslagen door een prins uit een vreemd land en ontvoerd. En van verdriet en schaamte is ze toen overleden. Turandot wil wraak voor de familielid en elke buitenlandse prins die met haar wil trouwen zal de dood vinden, omdat geen van hen tot nu toe de juiste antwoorden op haar raadsels heeft gegeven. Turandot geeft Calaf nog een kans om zich terug te trekken, maar hij weigert opnieuw. En dan? Calaf lost de drie raadsels op. Het eerste raadsel is, wat wordt elke nacht geboren en sterft elke ochtend? En het antwoord is, de hoop. De tweede vraag, wat flakkert warm op als een vlam, maar is geen vlam? En hij antwoordt, bloed. En dan het derde raadsel, wat is ijs dat jou in vuur en vlam zet, maar door jouw vuur alleen maar ijskouder wordt? En dan geeft Calaf als antwoord, Turandot zelf. Iedereen juicht, maar Turandot is geschrokken. Ze smeekt de keizer om haar niet uit te huwelijken, maar die weigert, want hij kan niet op deze belofte terugkomen. Calaf geeft haar een uitweg, want hij wil dat zij echt van hem houdt. Als Turandot voor zonsopgang zijn naam kan noemen, dan zal hij alsnog bereid zijn om te sterven. En we horen inmiddels collega's Ira Siff en Deborah Lou Harder in de achtergrond de pijp volpraten tot de tweede acte begint. En ik praat een beetje door hun heen, want het is een two-way street. Ik luister even.
1: Contemplate what it might have been. Puccini liked the librettist's draft for Act One, but then they sent him two more acts. He was not happy. And they came to see him in Lucca and had a very productive meeting. One of the most important results was the addition of the character of Liu, who's not really in any of the source material.
2: It's hard to imagine this opera without Liu.
1: Yes.
2: And we can hear that Puccini got attached to that character. Some say that his sympathy for her made it difficult to finish the opera. In any case, he composed all the way up through, spoiler alert, the death of Liu by the spring of 1924.
1: Yeah, in fact, Puccini wrote the text for her final aria himself. And yeah, he painted himself into something of a corner. Liu supplied him with the emotional hook he needed into the opera. But after seeing her sacrifice herself, it was hard to find a way to make the audience feel sympathetic towards either Turandot or Calaf.
2: Puccini wrote a few sketches and fragments for the ending of the opera, but by that time he was pretty ill.
1: Yeah, although he didn't realize how serious his illness was, he took the sketches for the end of Turandot with him when he went to Brussels, where he was going to receive treatment for cancer of the larynx. But he went into heart failure before the treatment and died at the age of 65 in November of 1924.
2: Well, the premiere of Turandot had already been scheduled for 1925 at La Scala to be conducted by Arturo Toscanini. Toscanini was the one who suggested that Franco Alfano composed the ending.
1: Yeah, and Toscanini looked over poor Franco Alfano's shoulder during the entire crafting of the final duet and choral wrap-up of the action.
2: Yeah, he was a taskmaster himself.
1: Yes.
2: At the opera's premiere in 1926, Toscanini did not perform the Alfano ending. Instead, he ended the performance where Puccini had finished after the death of Liu during that. He wrote that funeral cortege, and then that was the last note.
1: Yes. And according to the soprano Rosa Raisa, who created the title role, Toscanini laid down his baton at that point and announced, "Here is where the maestro died." And there was a newspaper report published the day before the premiere that claimed that this was Puccini's own idea, expressed directly to Toscanini.
2: They say that after Toscanini finished, the curtain slowly descended, and someone called out, "Viva Puccini," and others joined in.
1: Franz Lehár, the composer of The Merry Widow, was in attendance, and he testified that there were many, many tears that were shed.
2: Mm. We're going to hear in order of appearance in Act Two, Ju-Won Kang as Ping, Andrew Stenson as Pong, and Tony Stevenson as Pang. Carlo Bozzi is the Emperor Altum, Brian Jade is Kalaf, and Ben Brady is the Mandarin. Anna Perozzi makes her network broadcast debut as Turandot, and Angel Blue is Liu. The three masks, who double for Ping, Pang, and Pong, are dancers Elliot Ryland, Ilya Pankratov, and Amir Levy. Oksana Leniv conducts the Metropolitan Opera Chorus and Orchestra. The first scene will take place in front of an ornate wooden backdrop. This is where Ping, Pang, and Pong prepare for the riddle ceremony. The second scene unfolds in the spectacular throne room. When Turandot enters, she's shielded by the veil of a canopy carried by her attendants. She lifts it and steps forward, wearing a jeweled headdress and a gown of ice blue. The curtain is down now. And here comes our maestro, Oksana Leniv, to the pit. She asks the orchestra to rise. And here is Act Two of Puccini's Turandot, live from the Met.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: de Metropolitan Opera in New York. Live, ze klappen daar nu terwijl u in uw luie stoel zit. En u hoort het publiek ook klappen op een bepaald moment in de opera voor het decor van deze productie die vandaag voor de 376e keer wordt uitgevoerd sinds 1987. Bijzonder. En nogal massief toch. Ja, dat blijft. Je kan je voorstellen dat Puccini, had hij nog geleefd en naar zijn eigen muziek had geluisterd, dat hij misschien hier en daar nog een beetje kilootjes had verwijderd. Maar dat weten we niet. Wat we wel weten is dat vandaag Turandot werd gezongen door Anna Pirozzi. Liu was gezongen door Angel Blue, wordt gezongen door Angel Blue. Dan hebben we Brian Jake als Calaf, John Rallier als Timur. We hebben Carlo Bozzi als keizer Altum gehoord. Het koor van de Metropolitan Opera en het orkest van de Metropolitan Opera onder leiding van Oksana Liniv.
1: Opera Live met Mark Pantes op NPO Klaar.

0: Ja, en dit waren de nogal contrasterende en rustgevende noten van Joseph-Marie Amiot. En dit was de troisième divertissement chinois, nummer 1, Tao Chun Lai. Gespeeld door 1821, Musique de Lumière. En we gaan nu nog liver, zou je kunnen zeggen, weer naar de Metropolitan in New York, waar stage manager nummer 4, Hester Stijn, klaar zit om met mij te spreken.
1: Helemaal klaar, ja.
0: Ja, wat fijn dat we dit even kunnen doen, want het is ontzettend leuk. Wij hoorden net in de uitzending dat het publiek applaudisseerde voor het decor, denk ik.
1: Ja, ja, dat is in de overgang naar de tweede scène in de tweede acte.
0: Ja.
1: De tweede acte begint in de huisjes van Ping Pang Pong.
0: Mm-hmm.
1: En als een scène voorbij is, dat speelt zich af op het voortoneel. En als dat voorbij is, dan gaat er een doek op. En dan zijn we ineens in het Imperial Palace. En dat is, nou ja, dat is ontzettend indrukwekkend. Goud wat er blinkt. Heel veel mensen en parasollen en banners en dansers. En ja, dat is een magisch moment.
0: En dat doet het al 40 jaar?
1: Ja, dat doet het al 40 jaar. En het is altijd open doekje.
0: Oké, wat fijn. Ontzettend leuk. Kun je nog herinneren dat je zelf die productie voor het eerst zag eigenlijk?
1: Niet heel goed. Dat was in de tijd dat mijn man hier net bij het koor is begonnen, denk ik. Toen heb ik heel veel gezien. Als ik dan hier in New York was, probeerde ik alles mee te pakken. Mm-hmm. En de allereerste keer, ik schaam me een beetje, maar nee. Ik kan me niet goed herinneren.
0: Hoeft helemaal niet. maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je er dan nu zo aan de achterkant bij staat, dat het... Dat natuurlijk, ja, het lijkt me toch al bijzonder om zoiets dergelijks, zo'n oude productie, die een icoon is eigenlijk in de muziekwereld, om daar je handen op te kunnen leggen.
1: Ja, dat is fantastisch. Dat is weergaloos. En ja, dat zijn echt wel al de krenten in de pap, deze productie. En de Zeffirelli-producties sowieso zijn zo... Ja, dat is onaantastbaar. En aan het einde van de tweede acte heb ik geen cues meer. Dus dan kan ik gewoon een beetje in een hoekje staan en meeluisteren. Want ik mag dan wel op het toneel zijn. En nou ja, dat is echt, ja, daar kan ik echt nog steeds vandaag ook weer tranen in mijn ogen krijgen. Van ja. Hoe, ja, wat een geluk ik heb dat ik daar mag staan.
0: Ja, is daar, ik kan me voorstellen, New York is nogal... woke, zou je kunnen zeggen. Hoe wordt er op gereageerd op dit soort... Want het is toch een exotisme en orientalisme wat de klok slaat.
1: Ja.
0: Is daar kritiek op?
1: De kritiek valt in mijn beleving mee. Mm-hmm. Maar er wordt wel uiteraard... er is ontwikkeling in. Hè. Zoals toen mijn man hier net kwam, werd het koor nog geacht hè, om Oriëntaalse ogen te schminken. Okay. Nou, dat is allemaal weg. En het, nou ja, hetzelfde met werken als Aida of Madame Butterfly. Er wordt zo min mogelijk aangepast aan de mensen die het uitvoeren, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Zodat het niet, niet kwetsend is.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik kan me ook herinneren, ik dacht, ja, die in de La Fonjour de West heb je natuurlijk de traditionele, of in ieder geval eigenlijk een beetje karakterale Indianen, die zingen en zeggen. En daar hebben ze volgens mij ook een hele slimme manier opgelost met de boventitels, hoe ze dat omzeilen.
1: Omzeilen, ja. Ja, en zoals dingen als in die Zauberflöte, waar hè, in de partituur slavenrollen zijn. Mm-hmm. Dat zo benoemen we dat niet meer. Dat zijn attendants.
0: Ah, en, ja.
1: Er wordt zeker, uiteraard is daar aandacht voor. En wordt niet ontweken, zullen we zeggen.
0: En wat ik mij nog afvroeg. Zijn er van, omdat jullie zoveel spelen, zijn er van dezelfde titel opera's ook verschillende producties tegelijkertijd die kunnen worden gespeeld in verschillende jaren of niet?
1: Nee. Het enige wat er bestaat is verkorte Engelse versies van mm-hmm. opera's.
0: Ah ja.
1: Dus zoals die Zauberflöte, daarvan hebben we The Magic Flute. En die is 1,5 uur lang en in het Engels. En die speelt meestal rond de kersttijd.
0: Mm-hmm.
1: Dat is trekt families. En dat is nu een andere productie dan de grote Zauberflöte is. Dus als die naast elkaar spelen, zie je twee totaal verschillende ontwerpen. Maar er is niet een tweede Turandot die volgend seizoen zou kunnen spelen. Ja, dit is wat het is.
0: Ik kan me herinneren dat ik een keer een stuk heb van een artikel heb gelezen waarin stond dat eigenlijk de bedoeling was dat ofwel Bohème ofwel Turandot zou van het programma worden gehaald. En dat een rijke man heeft gezegd, hier heb je een blanco cheque, als dit maar blijft. Als dit maar blijft. Maar het is kennelijk gelukt.
1: Nou, als dat een waar verhaal is, dan is het zeker gelukt. Ik vind het moeilijk te geloven, want het zijn zulke... het is echt zo'n standaard repertoire werk hier. En het loopt goed, het verkoopt goed. Ja. Dus waarom zou je het niet doen? Maar goed, we zijn er nog.
0: Ja, hartstikke goed. Wat ik wil vragen, je hebt verschillende rollen daar achter de schermen, neem ik aan, in de verschillende producties. Wat doe je bijvoorbeeld volgende week?
1: Volgende week, in de ochtenden doen we volgende week technische repetities voor de productie van Macbeth. Het is volgend seizoen, opent dat het seizoen, nieuwe productie. Dus wordt het hele toneelbeeld het decor op het toneel gezet, belicht met alles erop en eraan. En dan ben ik, dat heet de nummer 2X. X als in extra.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dan ben ik een soort vliegende kiep. En dan hebben we ook nog de voorstellingen van La Traviata. Daar ben ik de nummer 2. Dat is een soort faciliterende rol. Je roept de mensen naar het toneel, je checkt alle requisieten. Het is de enige rol waarbij je niet met een partituur werkt. Mm-hmm. En dan is er Frida Kahlo. En daar ben ik ook weer op zijtoneel rechts.
0: Okay. Doe je ook nog regieassistentie daar of puur stage management?
1: Nee. Dit is echt volledig voorstellingsleiding, deze baan. Dat past er niet meer naast.
0: Nee, nou, dat is ook niet erg, denk ik, als ik het zo hoor. Hester, ontzettend bedankt dat wij even
1: Mark,
0: een beetje kunnen hebben over mogen spreken.
1: Je hartstikke leuk. Fijn om je te horen.
0: Eens gelijks. En heb nog een goede derde acte. En daar gaan wij dan naar luisteren. Dit was Hester Stijn aan de telefoon rechtstreeks live vanuit de Metropolitan Opera. Ontzettend bedankt en tot snel weer.

En dit was uit Seven Tunes Out in China van Bright Cheng, Little Cabbage, gespeeld door Yo-Yo Ma. Het is nog pauze in New York tijdens de uitvoering van Turandot van Giacomo Puccini. En daarom luisteren we naar nog twee stukjes uit de Seven Tunes Out in China van Bright Cheng. En dat zijn Pastoral Ballad en Dance. Yo-Yo Ma op de cello.

0: Ja, en in contrast met het volle podium en de nog vollere orkestbak in New York speelde Giorgio Ma in zijn eentje. En dat kan ook. Je hoorde uit Seven Tunes Heard in China van Bright Sheng, Pastoral Ballad en Dance. En dan is het nu tijd voor het derde bedrijf. Ik vertel even wat er gebeurt en dat is 's nachts in de paleistuin. Iedereen doet wat Turandot heeft bevolen. Ga op zoek naar de naam van deze onbekende prins. Wie niet zijn best doet, zal sterven. En dat ziet de prins. En dan zingt hij het lied, de aria die iedereen kent. Nessun dorme. Niemand zal slapen, want iedereen wil weten hoe hij heet. De drie ministers Ping, Pang en Pong smeken Calaf om zijn naam te onthullen. Ze bieden hem geld, vrouwen, eer en vrije aftocht, maar Calaf peinst er niet over. Op dat moment worden Timur en Liu door soldaten binnengebracht. En Turandot geeft opdracht om Timur net zo lang te martelen tot hij de naam van de onbekende prins prijsgeeft. Liu wil Timur helpen en zegt dat alleen zij de naam kent. Zij probeert alle martelingen te weerstaan. En dat vindt Turandot toch wel bijzonder, is nogal onder de indruk en zij vraagt Liu wat haar de kracht daarvoor geeft. En Liu antwoordt: de liefde. Liu voorspelt dat Turandot liefde voor Calaf zal gaan voelen. En dan, om de martelingen niet langer te hoeven doorstaan, steekt ze zichzelf dood. En daar eindigt het werk van Puccini. Tot zover is hij gekomen. Tot het moment dat hij zelf het loodje legde. De rest is het verhaal zoals het is voltooid door Franco Alfano naar de aantekeningen die Puccini achter had gelaten. Goed. Calaf en Turandot blijven achter. Calaf verwijt haar de dood van Liu, maar die probeert haar tegelijkertijd ook te veroveren. Hij kust haar, zij wil dat hij vertrekt. Hij blijft haar in een omhelzing vasthouden. En Turandot bekent dan eindelijk dat zij, vanaf het moment dat ze hem zag, liefde voelde, maar ook bang voor hem was. Ze vraagt hem nogmaals te vertrekken. En op dat moment gaat Calaf voor de ultieme test van de liefde. Hij vertelt haar zijn naam en legt zo zijn leven in haar handen. Turandot snelt naar het paleis om haar vader de naam van de prins te noemen. Zijn naam, zo zegt hij, is liefde. En dit is dan het voltooide einde van de opera Turandot. Nou, zult u zich misschien afvragen waarom ik deze tijd Turandot zeg en niet Turandot. En ook hier in de studio is er sprake van enige controverse tussen mij en de programmamaker. Want die zegt nee, ik moet met een T en ik doe het zonder T. En waarom doe ik dat? Omdat ik een beetje heb gelezen dat bijvoorbeeld de eerste zangeres die de rol heeft gezongen van Turandot dat zo heeft gedaan. En die zei ook dat Toscanini, de eerste dirigent, het zo deed. En ook Riccardo Chailly doet het op die manier. En daarom zeg ik het ook zo. Echter, in het woordenboek, als je dat zou volgen, staat dat je het met een T moet uitspreken. Nou, ik heb net even heel goed geluisterd naar het koor. En die doen het zonder T. Met andere woorden, zo blijf je bezig. Hoe dan ook, we horen de collega's die in New York klaar zitten al een beetje onder mij door heen praten. Dat zijn Ira Siff en Deborah Lou Harder. En die gaan langzaam naar die derde acte. En ondertussen kijk ik wat wij nog kunnen vertellen over deze prachtige opera. Die natuurlijk meerdere einden heeft gekregen in de tussentijd. Je kunt allerlei kanten op met het stuk. Je kunt ophouden zoals Toscanini deed waar het opgehouden is. Je kunt kiezen voor de versie van Alfano. En dan is er ook nog een versie van Luciano Berio. En de Nederlandse opera heeft onlangs weer een andere optie genomen. Die zijn gestopt bij het einde van Puccini en hebben daarna een gesproken dialoog, gesproken monoloog toegevoegd, waarin ze uitlegden waarom wij hebben gekeken naar dat waar we naartoe hadden gekeken de hele tijd. Toen mocht Turandot, de zangeres, niet live op het podium zingen, maar was zij de hele tijd onzichtbaar, omdat bijvoorbeeld een van de Ping Pang en Pong zangers, die zingt Turandot non esiste, zij bestaat niet. En dat was de trigger en het idee voor deze regisseur, dat was Barry Kosky. We gaan langzaam horen dat het orkest stemt daar in New York. Dus we schakelen over. Ik zal een mond houden. En dan zal het wel heel snel beginnen met deze derde acte en laatste acte van
1: The atmospheric set for Act 3, which you heard about, has platforms built over a blue pond which sparkles in the moonlight. Two staircases lead up to small pavilions. As the curtain goes up, servants creep about fearfully, pausing to listen to the herald's announcement. But they leave when Koloff appears. And appearing now to the pit is our conductor, Oksana Leniv. And here is the final act of Turandot, live from the Met.

Ja, dat is

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Everyone sings praises to love. Now that Turandot's heart has been won by Kalav. That was Turandot by Puccini, a performance coming to you live from the Metropolitan Opera House in New York City. And what a spectacular sight. Gold confetti raining down on the court of the people of Mythical Peking.
1: Uitbreekt tijdens het slotakkoord. Dat niemand meer kan wachten. En vrij ruim baan geeft aan enthousiasme en wat dan niet. Het was ook prachtig. We hoorden de laatste acte van Turandot met daarvan de helft eigenlijk zo'n beetje afgemaakt op basis van de fragmenten die Puccini wel had achtergelaten. Dus verwerkt door Franco Alfano. En we hoorden in de rollen Turandot, Anna Pirozzi, dan Liu Angel Blue, Kalaf was Brian Jagd, Timur was John Rallier. Een mandarijn werd gezongen door Ben Brady, Ping, Yu Wongkang, Pang, Tony Stevenson, Pong, Andrew Stenson, Keizer Altum, Carlo Bozzi. De dienstmaagden van Turandot waren Anne Nonnemacher, en dat spreken ze daar vast zeker anders uit, want ze komt uit Minneapolis, en Mary Christine Hughes. Dan waren er in het begin van de acte nog 8 Araldi herauten te horen. En een daarvan was Gregory Warren, de echtgenoot van Hester Stijn, met wie we in de pauzes hebben gesproken. De stage manager van dienst daar in de Metropolitan in New York. We hoorden verder het koor en het orkest van de Metropolitan Opera en de dirigent uit de Oekraïne, Oksana Liniv.

En dit waren de laatste klanken uit Estampes, deel 1 van Claude Debussy, Pagode, gespeeld door Anne-Sophie Bertrand. En dat was op zijn beurt weer een mooi voorbeeld van een chinoiserie. Ja, dit wordt langzamerhand het einde van de avond. En dan wil ik toch nog even terug naar de opera Turandot en in het bijzonder de tekstschrijver, dat wil zeggen de oorspronkelijke tekstschrijver Carlo Gozzi. We hebben al gezien en gehoord dat behalve Puccini ook nog von Webern en Busoni werken op dat libretto hebben gemaakt, in ieder geval naar aanleiding van het libretto. Maar als je gaat kijken, dan blijkt dat er nog heel veel meer componisten zijn die zijn geïnspireerd door het werk van Carlo Gozzi. En wie had dat gedacht? Het is namelijk nogal een uiteenlopend gezelschap. Zo is er het toneelstuk La Donna Serpente, de slaapvrouw, de slangenvrouw. En de Italiaanse componist Alfredo Casella heeft daar in 1932 een opera op geschreven. Maar dat was alweer de tweede titel, want Wagner heeft zijn opera Die Feeën erop gebaseerd. Dan hebben we zoiets, een toneelstuk dat heet Il Re Cervo, de hertenkoning. En dat wordt König Hirsch uit 1956 van de componist Hans Werner Henze. Nou, dan blijkt dat het nog veel verder gaat. We hebben bijvoorbeeld L'Augelino Belverde, de kleine groene zwaluw van Jonathan Dove. En die baseerde zijn opera libretto op een stuk van Carlo Gozzi dat de titel heeft L'amore delle tre melarance. En dan gaat u misschien een licht op, want die titel werd L'amour des trois oranges in de opera van Sergei Prokofjev, of de liefde voor drie sinaasappels. En ik ben heel blij dat we nog een stukje uit de opera van Prokofjev kunnen laten horen, want ik vind zijn opera's ongelooflijk leuk en die mogen wat mij betreft veel vaker op het repertoire staan. Want ze zijn vrolijk, aantrekkelijk en mooi en geestig. Deze opera is door Prokofjev in het Frans gecomponeerd, maar dat is gedaan voor de Chicago Opera Association en ging daar in 1921 in première. Want Russisch was destijds niet acceptabel voor de Amerikanen. Toen al niet. Waarschijnlijk ook omdat ze gewoon helemaal niet konden verstaan. En zo zijn ze op Frans uitgekomen. En we gaan dan nu even luisteren, even, wat zeg ik? Een kwartier. Naar de suite voor orkest uit de Liefde voor drie sinaasappelen van Sergei Prokofjev.

En dat was de suite voor orkest opus 33b, Liefde voor drie sinaasappelen van Sergei Prokofjev. Hij werd gespeeld door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten. Volgende week, dan hoort u op deze plek Jules van Hessen en die presenteert de laatste première van dit seizoen van de Metropolitan Opera in New York, namelijk een opera van Gabriela Lena Frank, El Último Sueño de Frida y Diego. En dat is opnieuw live en rechtstreeks, allebei. En dit is een opera over het beroemde kunstenaarskoppel Frida Kahlo en Diego Rivera met mezzosopraan Isabel Leonard en bariton Carlos Alvarez in de titelrollen. Yannick Nézet-Séguin staat op de bok. Dat is volgende week, maar nu luisteren we naar andere muziek van Gabriela Lena Frank, haar Manhattan Serenades voor piano en cello.

En dat waren de Manhattan Serenades uit 1995 van Gabriella Lena Frank. Die in 1972 is geboren in Berkeley. Dus volbloed Amerikaans, zou je kunnen zeggen. We hoorden Aaron Zelkovich op de cello en Christina Wright Ivanova op piano. Dit was Opera Live voor vandaag. Na 11 uur vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs. Vanavond voor dit programma was de samenstelling, de regie en de techniek in handen van Bas Hagemeijer. Ik ben Mark Pantus en ik wens u nog een heel fijne avond.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
5: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pélicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pélicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen werd opgenomen vanwege een mogelijke ebola-infectie is negatief getest. Het ziekenhuis meldt na bloedonderzoek dat de patiënt de ziekte niet heeft. Eergisteren werd de patiënt opgenomen. De kans was klein dat hij of zij het zeer besmettelijke virus had, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. 10 studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. En Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden dus gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
2: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
5: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vanavond een kleine duik in het programma van O-Festival dat gisteren van start ging. Ik kreeg een leuk verzoek van een jonge luisteraar en we hebben een geboortedag te vieren. Thematisch gezien geen touw aan vast te knopen, maar wel een uurtje heerlijke muziek. en de nacht wordt geopend door Duke Ellington's Night Creatures.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Nou, de nacht is geopend, kunnen we wel zeggen. Het Cincinnati Symphony Orchestra met Duke Ellington's Night Creatures. Ja, en gisteren begon het O-festival, het festival voor opera en muziek, theater, muziek en theater in Rotterdam. En het duurt lekker lang, tot en met 31 mei kun je het bezoeken. Dus ik ben in het programma gaan grasduinen en laat je vanavond muziek horen van drie artiesten die ook op O-festival te vinden zijn. En we beginnen met het Cobra Ensemble.

Ska Vals Viri, een traditional, gezongen door het Cobra Ensemble. En deze zangeressen kun je dus live horen op O-Festival. Bijvoorbeeld op 28 en 30 mei in de voorstelling Nix. En die voorstelling speelt in de schemer in een bos. Nou, klinkt spannend. Vorig weekend kwamen er heel veel leuke

verzoekjes binnen naar mijn vraag om muziek van componerende Oscars aan te dragen voor de Oscar-uitzending. En toen kwam er ook een mooi verzoek voor muziek die niet in dat thema paste, maar die ik wel graag wil draaien. Het stuk heet The Perfect World en het is geschreven door de 16-jarige Liron Snitselaar. Hij speelde dit afgelopen december samen met het Nederlands Blazers Ensemble.

The Perfect World van Liron Snitselaar door het Nederlands Blazers Ensemble en met Liron zelf op de cello. Heel leuk verzoek, dank voor je berichtje Liron. Ik zei al dat we ook een geboortedag te vieren hebben vandaag. Op 23 mei 1901 werd de Britse componist Edmund Rubra geboren. En in alle eerlijkheid is de enige reden dat ik deze componist ken het feit dat een van mijn studenten hem dit jaar noemde in de les. Dat is namelijk een altvioolstudent en Rubra heeft een prachtig altvioolconcert geschreven. Dus hier, ter ere van zijn geboortedag, het eerste deel uit Rubra's altvioolconcert.

Het eerste deel uit het Altviolconcert van de vandaag precies 125 jaar geleden geboren Edmund Rubbra door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ilan Volkov en met Lawrence Power op de viool. En deze componist heeft natuurlijk nog heel veel meer prachtige muziek geschreven. Maar als je inderdaad verder wil gaan luisteren, dan tip ik je vast zijn pianoconcert. Daarvoor raakte hij geïnspireerd door Hindoestaanse muziek. En dat is daarin, maar ook in veel van zijn andere werk, een belangrijke invloed gebleven. Wij werpen weer even een blik in de programmering van O-Festival. En daar kun je aanstaande maandag de mini-opera Zaande en Toerap bezoeken. Het muzikale levensverhaal van de in Syrië geboren Navras Altaki, die je hier hoort zingen en oud spelen.

Navras Altaki en zijn ensemble speelden zijn Tigris Passage. En de mini-opera waarin Navras zijn weg van Syrië naar Nederland bezingt is maandag te horen op O-Festival in Rotterdam. En dan gelijk mijn laatste O-Festival tip voor vanavond. Club Gewalt. Een fantastisch muziektheatraal collectief met de wildste creatieve ideeën. En een van hun recente briljante creaties is het Club Gewalt Koor. En dat is een koor voor iedereen die zin heeft in zingen. En dat koor zal de komende dagen als pop-up te horen en zien zijn in de stationshal van Rotterdam Centraal. En hier hoor je de Club Gewalters zelf in O van Amir Hossein Fahidi.

Club Gewalt met O van Amir Hossein Vahidi. En Club Gewalt heeft dus ook een koor voor iedereen die zin heeft om te zingen. En daarmee poppen ze de komende dagen up op station Rotterdam Centraal. En nu we toch zo lekker aan het zingen zijn, nog één lied voor we de nacht indrijven. Imagine a Favorite Place.

Imagine, a favorite place van Shira Nova door Ensemble The Crossing onder leiding van Donald Nelly. Hoog tijd om lekker de nacht in te gaan dobberen. En dat doen we met Incantatie 4 van Simeon ten Holt door Jeroen van Veen, Sandra Mol en Tamara Roemjantjev. Ik wens je een goede nacht en heel graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 24 mei, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.